0: tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt. 'S Middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Fem.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middag steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in oranje. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Sarah's phone? Yo, what's up, baby? Yeah, and I'm gonna meet him tonight. You know what? He's so unbelievable.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkte reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De gemeenten Ermelo en Harderwijk nemen deel aan de landelijke pilot Uniek Sporten Centraal Loket. Met het initiatief willen beide gemeenten sporten voor inwoners met een beperking toegankelijker maken. Via het loket kunnen inwoners ondersteuning krijgen bij het vinden van een passende sport en de benodigde sporthulpmiddelen. De gemeenten blijven het eerste aanspreekpunt en verwijzen inwoners vervolgens door voor verdere begeleiding. De pilot loopt tot en met 2028. Het moet zorgen voor een eenvoudiger en meer uniforme aanpak. Omwonenden van de Smitsweg in Ermelo hebben beroep ingesteld bij de rechter vanwege de huisvesting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in een voormalige pastorie. De bewoners stellen dat de gemeente de vereiste vergunningsprocedure heeft omzeild. Sinds eind 2025 verblijven 7 meisjes van 16 tot 18 jaar in het pand. Volgens de omwonenden past deze vorm van huisvesting niet binnen het geldende omgevingsplan. Eerder oordeelde een bezwarencommissie dat de gemeente haar besluit om niet handhavend op te treden onvoldoende had gemotiveerd. Daarop besloot de gemeente het besluit nader te onderbouwen. En tot slot, de wijk Harderweide in Harderwijk wordt verder uitgebreid met de vierde fase van het project Buitenleven. In deze fase worden in totaal 45 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Projectontwikkelaar Slokker Vastgoed is verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe woningen. Het aanbod bestaat uit 6 2-onder-1 kapwoningen en 39 eensgezinswoningen. De verkoop van de woningen is eerder deze maand gestart. Interesseerden kunnen zich via de projectwebsite inschrijven en daar informatie vinden over het woningaanbod, plattegronden en de toewijzingsprocedure. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Ladies and gentlemen, please, Tracy Chapman.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Het is nog niet zo heel druk op de weg. Op de A6 Emmeloord richting Muiden. Daar staat file tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 3 kilometer. En op de A28 Zwolle Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst ook 3. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker?

0: Een hele goeiemorgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Een nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe prijzen en ook alweer dichter bij de kerst, zo moet men denken. En op maandag dan is André er altijd. Goedemorgen André.
1: Hij is er, goedemorgen.
0: En ja, doe zelf mee, die eerste reacties zijn er al en verzoekjes ook al, dus gaat helemaal goed komen.

0: Je kan whatsappen, je kan bellen, je kan mailen en je kan langskomen. Het laatste vinden we hartstikke gezellig. Maar ja, het kan ook zijn dat dat niet helemaal in je agenda past. Nou, dan zijn de andere drie altijd wel mooie opties. Je kan whatsappen, dat is het meest gebruikte, het snelst 06-83-09-83-09.
1: Hey, wat is wakker?

0: Of mail is een mogelijkheid. Studio@veluwfm.nl. Studio@veluwfm.nl. Langskomen zei ik al. Brinkstraat 91 te Putten. En je kan bellen 0341-360-148. 0341-360-148. En dan kom je lekker in de uitzending. Samen met ons natuurlijk.
1: Gezellig.

0: Maar we gaan eerst even snoezen. Na een druk weekend even bijkomen van dat weekend. Want de meeste mensen die gaan wel even tekeer in het weekend.
1: Kort nachtje was het ook, hè?
0: Het was een heel kort nachtje.

0: Lid te zijn hoor, je mag gewoon meedoen. En dat geldt ook voor het luisteren van naar de 18 plus 2 van André.
1: Ja,
0: want Dennis Noesum staat klaar. En ik weet zeker dat Koos helemaal uit zijn plaatje gaat, want die vindt dit een heel fijn plaatje.
2: Snoezen maar, Koos.

0: Ja, wat wil je zeggen?
1: Jij knalt er zo even een leuke deuntje in.
0: Ja, dat maar, is altijd net voor de ochtendgymnastiek.
1: Tuurlijk, oh ja, want we gaan ochtendgymnastieken. Nou, ik wilde die Kingdom Come inderdaad even heel mooi uitleiden. Dat je toch die zanger die kan sterven, hè, die als je zo'n laatste minuut lekker alles eruit gilt, dan heb je het gemaakt in het leven. Dan ben je klaar voor altijd.
0: Ja.
1: Zo dacht ik het maar. Had jij wat met dat nummer, Kingdom Come?
0: Ja, ik ken het nummer al sinds 1988. 91 ken ik hem dan. Maar, ja, het is een mooie ballad.
1: Hele mooie
0: ballad. Hij kan ook heel erg hoog, die zanger.
1: Ja.
0: Maar om nou te zeggen, als ik dit nummer gezongen heb, dan mag ik dood. Dan dat gaat mij iets wat te ver.
1: Dan ligt jouw standaard hoger dan die van mij. Ja, nee.
0: Ja.
1: Ik heb hem wel eens keihard in de radio aanstaan. Dan denk ik, ja.
0: Ja, maar niet meezingen dan maar, hè?
1: Ah, meezingen lukt mij niet, maar wel gewoon...
0: Nee, maar goed, wees maar blij dan. Anders had je hier al niet meer gezeten.
1: Nou ja, ik ga stem meer over.
0: Nou, als je gezongen hebt, dan mocht je overlijden, zei je. Dus,
1: Ja, nee, maar wacht even. Dat betekent niet dat ik meteen de kist in wil. Maar in ieder geval een prachtig nummer, een prachtige ballad. En Koos is er ook blij mee, maar dat weet ik onderhand, ja, dat hij dat soort nummers waardeert. Maar jij wou naar de ochtendgymnastiek, dat is ook wel een verstandig idee, hè?
0: Dat doen we al 15 jaar elke ochtend. Dus,
1: tuurlijk, nee. Maar
0: dan knallen we hem er ook maar in ook, hè?
1: Wakker worden.

0: Zo, nou, dat was zo. Lekker muziek en...
1: Jippie.
0: Yo, hoe was je week?
1: Ja, oh, de hele week, hè, ja. Mijn week was goed en mijn weekend was redelijk goed. Ik heb zelfs week 4, ik heb er 24 weken op moeten wachten, maar ik had vorige week een dag dat ik mijzelf gelukkig voelde. Bas, wat vind je daarvan?
0: En wat was de oorzaak daar dan van?
1: Dat weet ik niet. Dat
0: gewoon
1: weet ik
0: een
1: niet.
0: Gevoel. Je werd wakker en je had het gevoel te pakken.
1: Ik ben niet wakker. Dat moet ik wel even eerst een bakje koffie voor hebben. Voordat ik me gelukkig voel. Maar nee, maar echt dat ik denk van... wat een... ja, ik heb maar 15 gelukkige dagen in het jaar. Dus dan geniet je er ook.
0: Hoezo heb je die?
1: Zo gemiddeld de 350 dagen zijn gewoon niks. Weet je wel. Dan,
0: maar dat hou je allemaal bij of zo?
1: Nou, ik allemaal bij. Ja, je kent me toch? Ik ben een half autist. Of een hele autist.
0: Ja, nee, ja, oké. Maar dan heb je toch ook een maatstaf? Of is het puur gevoel?
1: Ja, het is heel gevoel. Want, ik zou denk ik kunnen upcranken naar 20 of 25. Als ik gewoon wat vaker de beslissing neem van... Ik beslis dat ik me gelukkig voel. Dan ben je er misschien ook al, weet je wel.
0: Ja, maar misschien moet je er ook wat minder nadruk op leggen. Van ik moet per se gelukkig zijn.
1: Maar het was er zo eentje in de zin van dat je het niet kon, niet goed kan uitleggen, weet je. Je was gewoon gelukkig omdat je...
0: Ja.
1: Mijn geluksgevoel zal niet hetzelfde gevoel zijn als jouw geluksgevoel, denk ik.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, want dat moet je kunnen omschrijven. Hè. Bedoel, en hetzelfde wat liefde en is.
1: Ja.
0: Ja, liefde omschrijven, dat is ook wel zoiets.
1: En de wind.
0: Wat is onvoorwaardelijke liefde en zo? En wat is geluk? En man. Ik bedoel, ik ben nog de hele week aan het denken van... over jouw opmerking.
1: Ja.
0: Jij gaat weer een intense ochtend tegemoet. Want ik ben intens. En ik vind het een hele mooie opmerking. Alleen dan denk ik ook, wat hoort er allemaal bij? Intens. Dat kan heel positief zijn. Kan ook heel negatief zijn. Hè?
1: Dat gaan we vanochtend weer meemaken. Dat zal wel een mooie verrassing zijn. Maar was dat van vorige week maandag inderdaad? Die intense opmerking? Dat was vorige week, of niet?
0: Ja, vorige week zei jij van, maar jij bent heel intens. Ik moet de hele middag bijkomen, mijn hoofd leegmaken. Want je bent heel intens.
1: Het mooie dat is blijven hangen. Daar bouwen we lekker op voort vanochtend. Heerlijk, ja toch?
0: Nou ja, bedoel ik. Ik hoop niet dat ik jou daar weer ongelukkige dagen mee bezorg met die intensiteit.
1: Goeiedag, daar moeten we voor oppassen. Ja, maar vandaag hoe intenser, hoe beter.
0: Ja.
1: Ik hoop niet dat er 10 man binnenvallen met gitaar, met elektrische gitaar. Dat hoeft dan ook weer niet. Maar ik heb mijn eerste gelukkige dag van 2026 binnen, Bas. Dus dat is
0: eerste, maar we zitten halverwege het jaar, dus dan zou je er maar 2 hebben dit jaar.
1: De vlag kan uit in Ermelo.
0: Nou, vooruit er maar weer. Dan gaan we er maar even een smooth muziekje tegenaan gooien. Van jouw lijst. Op alle gelukkige dagen die er af... Op de gelukkige dag die nog gaat komen.
1: Nog 14 te gaan. Hè?

0: Matthias and Rosso or somebody is met Aaltje.
1: It's a lovely day. Ja, wij krijgen een berichtje binnen dat is Trump nou vandaag of gisteren?
0: Gisteren, 14 juni was hij jarig.
1: Ja, het was van het weekend. En dus vandaag is het is die 80 plus 1 dag.
0: Gisteren, ja, 80 plus 1 dag, ja.
1: En was dat feestje met de cage fight en zo, was dat ook allemaal van het weekend of niet? Met
0: ja, die, ik heb het niet gevolgd, maar hij is 80 inmiddels en hij is nu net zo oud en seniel als Biden.
1: Ja, nou,
0: hij slaapt net zoveel. Sleepy Joe, nou, dat is hij zelf ook, weet je wel. En,
1: Sleepy Joe, ja.
0: Hij begint al te kleuren, alle kanten, blauwe plekken en uitslag en rare fratsen.
1: Ja, hij wil graag dat wij het over hem hebben, maar laten we het maar kort houden. Dat is wat hij wil, hè, dat de hele wereld het over hem heeft.
0: Ja.
1: Dus dat merk ik ook. Ik merk dat ik te vaak over die man praat, want het is een populist in hart en nieren. Maar ik heb het feestje van hem ook gemist en jij ook. Ik denk dat het maar beter is, of niet?
0: Ja, ik ken een heleboel andere mensen die op 14 juni jarig zijn, die dan toch wel mijn prioriteit hebben, ja.
1: Ja, had jij nog meer verjaardagen van het weekend?
0: Nee, ja, mensen, ik ken mensen die op de 14 jarig zijn, hè? Maar dat wil niet zeggen dat ik dan een verjaardag heb.
1: Nee.
0: Vanmorgen grijs met een spat regen, vanmiddag droog met veel ruimte voor de zon. 20 graden wordt het vandaag, dat is nog best wel pittig. En de wind is west tot noordwest en zwak tot matig, 2 tot 4 bevoor. Vanmiddag ging kracht afnemend. En de komende 5 dagen. Morgen 23 graden, s'nachts 11. Woensdag 24, s'nachts 13. Donderdag 27, s'nachts 14. Vrijdag 31, s'nachts 17. En zaterdag 28, s'nachts 18. De kans op neerslag in procenten. Dinsdag 20, woensdag 30, donderdag 5. Vrijdag 70 en 31 en 70. Oh, wat een broeierige bende, jongen. 65% kans op neerslag zaterdag. En dan de kans op zon in procenten. Dinsdag 40, woensdag 45, donderdag 80. Vrijdag 65 en zaterdag 65. Nou, dat wordt een best weekje.
1: Wordt weer een pittige vrijdag, maar voor de rest...
0: Zo, echt wel. Ja. Intens, een intens weekje. Zit ons s'avonds te wachten.
1: Ik kan mijn borst nat maken. Ja.
0: Ja, en dan gaan wij naar een verzoekje van El Japo. Want die wil even een After Sunday plaat hebben.
1: Leuk.
0: En die staat, die komt nu. Dus.

0: Ja, en dat was hem.
1: More Than a Man van Gavin. Ja, die had ook een paar biertjes te veel op van het weekend waarschijnlijk. Want...
0: Die Gavin?
1: Ja, hij zegt van... more than a mess. I hope that I'll be more than a mess. Ja, die jongen die moet zich vanochtend ook oprapen waarschijnlijk. En El Chapo misschien ook op de boerderij, weet je wel.
0: Ja.
1: Ook een kratje te veel binnen gewerkt. Zou kunnen.
0: Ja, of andere middelen, hè. Bedoel.
1: Ja, of die wedstrijd gekeken.
0: Hij houdt ook wel van bananen, dus.
1: Houdt hij van bananen?
0: Ja.
1: Maar die verbouwen ze toch niet op de Veluwe? Die moet hij importeren.
0: Ja, maar dat gebeurt ook. Colombia.
1: Colombia.
0: Ja. We gaan even de steunbetuiging van Lars draaien. Lars heeft een steunbetuiging voor alle Amerikanen.
1: Ja.
0: God bless America of the USA. Ja, want met Trump aan de macht...
1: Het is en blijft het mooiste land van de wereld, weet je.
0: Ja, vind je dat?
1: Make America great again, Bas.
0: Oké. Waarom ga je er nooit naartoe dan?
1: Ik ben er 10 keer geweest.
0: Ik
1: heb mijn postje in Amerika wel gehad. Voorlopig niet.
0: Maar je bent er nooit geweest onder Trump, toch?
1: Dat is een goede vraag. Ga ik even over nadenken. Ik kom zo op terug. Volgens mij niet, nee. Ja.

0: Ja, en hebben we de USA hebben we geblest. Nou, de USB nog en de USC. En dan hebben we wie A zegt ook bezig gezegd.
1: In het hele alfabet af, hè?
0: Ja, daarom dus, wat dat betreft.
1: Maar die I Can See Clearly Now, die kun je van Sam Cooke niet vinden? Niet?
0: Ja, ik heb hem gevonden.
1: Ja, je kan hem ook gewoon, je mag ook gewoon een andere artiest nemen. Maar...
0: Nee, ik heb hem ook gevonden. Nee, het is een uitdaging. Als ik moet zoeken, dan zoek ik hem. Leuk, dan vind ik hem ook, hè?
1: Te gek. Hey, maar nee, ik ben nooit onder Trump. 2016 ben ik er geweest in Vegas. Toen was hij bezig. Was hij met die Hillary helemaal aan het bashen, weet je wel.
0: Yeah.
1: Dus toen stonden die borden langs de weg. In 2024 ben ik er ook nog geweest. En toen was Biden nog president. Yeah. Dus ik heb hem een beetje ontweken.
0: En hoe lang ben je er dan geweest dan?
1: In Vegas was ik een weekje of 2-3. En in 2024 was ik nog een weekje in Miami.
0: Okay.
1: Maar onder Trump, ja, je merkt er ook verder niks van, hoor. En die Biden, dat was ook niet echt een... Je merkt verder niet zoveel van die presidenten. Maar Trump wel, hoor. Want in Miami hingen toen al, zowel in 2016 als 2024, herinner ik me nog dat je langs de weg van alles zag staan, hè, allerlei borden. En ook op auto's van bijvoorbeeld van die... dat schijnt nu helemaal in te zijn. De Trump heeft echt een effect op Amerika. Dat er veel meer mensen in grote auto's rijden. Het land is lomper geworden. Mensen werken meer met hun elleboog. Dat hoorde ik gisteren. Dus die man heeft inderdaad een brede invloed op heel het land. Ja, ja, dus dat... laten we hopen dat er een fijne democratische president komt. En dan...
0: Maar wat bracht jou daar dan?
1: Gewoon met Vegas ben ik met een collega heen geweest. We wilden een keer naar Las Vegas. Niet voor het gokken, hoor, maar meer voor de woestijn en zo. Die hele woestijnervaring. Ja. En de laatste keer was ik... Miami, hè, dat weet je. Miami Vice. Ik moet gewoon af en toe naar Miami. Want het is een on-Amerikaanse tropische stad.
0: Ja.
1: Voornamelijk Spaans nu, joh. Ik bedoel, je komt daar eigenlijk niet meer weg met Amerikaans. Je moet Spaans kunnen als je daar wil overleven in de stad.
0: Ja.
1: Door die Cubanen.
0: Nou, dan gaan we naar Sam Cooke. I Can See Clearly.
1: Hij ziet het allemaal helder.
0: Ja, hij ziet het helder. Lee Towers had dat ook, hè.
1: Ja.

0: Ja, en hoe is die Samuel Koekoek eens weer aan zijn eind gekomen? Dat was ook niet fris, toch?
1: Ja, hij was toch ook diegene van Sitting on the Dock of the Bay. Dat is ook zijn boek.
0: Ja,
1: ik weet niet, is die in een helikoptercrash of zo ook?
0: Zoiets, of vermoord door zijn pa of zo. Nee, dat was de Marvin Gaye. Marvin Gaye is zijn vader. Ja. Maar Sam Cooke is volgens mij ook niet... misschien is hij wel in de beek gevallen. Sitting on the Dock of the Bay, je weet het nooit.
1: Dus op een gegeven moment in San Francisco had je idee, kopje onder.
0: Oh. Ja. Goed, we gaan naar het... Het tweede nummer van El Japo.

0: Chris Stapleton met Tennessee Whiskey en El Chapo. Ja, had bananen enzovoort enzovoort voor de handel. Maar de whisky denk ik voor de zuip.
1: Doet hij er ook bij, bananen, kokosnoten, whisky. Ja, van alle markten thuis, El Chapo.
0: Alle markten thuis.
1: We kennen hem, we leren hem steeds beter kennen.
0: En dan krijgen we even een correctie binnen.
1: Oh.
0: Een rectificatie.
1: Over Sam Cooke?
0: Ja, van Sam...
1: Precies.
0: Otis Redding zat aan de Dock of the Bay.
1: Prachtig, ja.
0: Dus dat was niet Sam Cooke.
1: Nee,
0: Sam Cooke die was goed in algebra. Wonderful World. Don't know much about history. Ja.
1: Nee, ik haal die twee een beetje door elkaar. En ik heb net even nagezocht. Sam Cooke is ook vroeg overleden. Ik bedoel, voordat de Beatles en de Stones doorbraken. Die man is op zijn 33ste in 1964 in Los Angeles overhoop geschoten bij een motel.
0: Zie.
1: Dat wist ik ook niet. Dat wist jij wel, knap. Alleen, je had dat datum ook. Dat is wel heel lang geleden alweer. 1964, dat is wel heel lang geleden. Maar die man mocht maar 33 jaar worden. En ja, weet je wel, hij was natuurlijk donker van kleur. En hij liep tegen de verkeerde hotelmanager aan en bam, het was afgelopen.
0: Ja, ja, dat is waarschijnlijk... De temperatuur ging snel omhoog.
1: Ja, hij zat achter een... Ik zat net te lezen, hij zat achter een vrouw aan. Hij zat op deuren te bonzen. Ja, dat moet je in Los Angeles in 1964 een zwarte man niet doen. Dan is dat snel gebeurd.
0: Ja, dus dan heb je zo het koekpunt bereikt. Dus wat dat betreft, ja...
1: Otis Redding dus on the Dock of the Bay. Ja,
0: ja, nou, die zat in de bay en die is daar verdronken. Dus,
1: bedankt, John.
0: Ja, goed. Dan eens even kijken. Nou, we het dan toch over John hebben. John had ook nog een verzoekje.
1: Oh ja.
0: En dat is Everybody Knows van Leonard Cohen.

0: Oh ja, die donkere stem van
1: Leonard Cohen. Ja, hartstikke duister die stem. Hij heeft zelfs, ik geloof een half uur voordat hij stierf, nog een nummer opgenomen.
0: Ja, serieus?
1: Die was wel heel diep zelfs. You Want It Darker heet het. En nou, die stem is zo dark als maar kan, joh.
0: Daar werd jij zelfs bang van, of niet?
1: Ja, dat was...
0: Op, ben je niet zo vaak bang?
1: Nou...
0: Je bent echt een bangerik, volgens mij, toch?
1: Jawel. Ja, ik heb van die huis- en tuinangsten, huis-, tuin- en keukenangsten.
0: En aliens, alien ships, was je toch ook bang voor?
1: Alien ships?
0: Had je het erover dat er allerlei duistere dingen uit het water, dat je nooit in het water gaat, omdat er...
1: Nee, maar dat heeft niks met ships te maken.
0: Maar huis- en tuinkeuken, je loopt ook niet onder ladders door en zo. En als er een,
1: ik ga gewoon uit van het slechtste, in die zin, ja. Weet je wel. Van, broer, dan ben je wel allemaal op voorbereid. Zoals bijvoorbeeld nu, dan valt het allemaal reuze mee. Er staan geen files. Nou, daar ga je niet vanuit.
0: Dat moest ook nog even melden, ja.
1: Ja, moest nog even melden. Ja. Dat doen we dan bij deze.
0: Helemaal geen files, joh.
1: Nee, helemaal geen files. Worden er gemeld. Dat wil niet zeggen dat ze er niet staan, maar dat wordt niet gemeld. Dus, en we gaan naar het nieuws dus van 8 uur.
0: Eerste uurtje zit er alweer op. We kunnen niks meer draaien. We moeten naar het nieuws.
1: Nee, nog 7 seconden.
0: Ja, dan gaan we even luisteren.
1: Kunnen erop wachten. Zei de dokter. U heeft er maar even te leven. Gaat u maar even zitten.
0: Tot zo.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
9: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
8: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
10: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
8: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaak en Barneveld 4 kilometer. En 50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 6. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
13: Dit is Veluwe FM.
14: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: vertellen over allerlei soorten alcohol en geestverruimende middelen gaat. Ja. En dan beginnen we dit uur met Tequila Sunrise.
1: Dan zijn we goed bezig. Maar hoe was jouw week trouwens? Kijk jij nog een beetje met dankbaarheid en tevredenheid en geluk terug op afgelopen week, afgelopen weekend?
0: Of, nou, ik moet zeggen, de laatste half jaar heb ik allerlei fratsen en klachten gehad. En 70% ervan is wel zo'n beetje weg. Dus ik, wat dat betreft had ik wel een positieve week. Maar dat was dan eigenlijk omdat hij minder negatief was.
1: Ja, oh ja, precies.
0: Die zin. Dus wat dat betreft. Maar ja, dan heb je gisteren voetballen weer. En ik wist van tevoren, ik moet niet gaan kijken, want ik erger me kapot. Nee,
1: ik heb het gered, maar jij hebt wel gekeken dan.
0: Ik had zoiets van 10 uur. Er was eerst gezegd om 9 uur.
1: Ik denk, nee, 10 uur.
0: Nee, maar toen ik de planning had gemaakt, toen was het nog 9 uur. Dat stond er overal. En ik denk, maar goed, toen bleek het 10 uur. Ja. Ik ga normaal om 9:30 naar bed.
1: Ja, precies. Maar jij je kon de verleiding niet weerstaan.
0: Ik heb op een gegeven moment gedacht, nou weet je wat, dan ga ik om 6 uur naar bed. En dan ga ik slapen tot 10 uur.
1: Oh, ja, precies. Ja, ja,
0: en dan, dan ga ik dan kijken. Maar ja, goed, 6 uur naar bed is allemaal, kun je allemaal wel willen. Maar om 8 uur was ik wakker.
1: Ja, dat is
0: en toen
1: niet...
0: ben ik maar naar Duitsland gaan kijken tegen onze vrienden Curaçao.
1: Ging goed, hè? Dat ging, goed, maar daarna...
0: Het werd 1-1 en dus, toen kwam ik er net in. Ze waren best goed op dat moment. Ja, maar daarna ging ze, je voelde aankomen, wat krijgen zij slaag.
1: Ja, maar die Duitsers die hebben gewoon een beetje zitten kijken, weet je wel. En op een gegeven moment dachten ze, nu is het klaar. Maar ik heb de tweede helft niet gezien, want ik heb de verleiding kunnen weerstaan. Ik dacht, ik moet dat niet gaan doen, naar Nederland kijken. Nee. En ik ga denk ik straks nog even de samenvatting kijken. Maar leuk, ja. Heb je de hele wedstrijd gekeken, Bas?
0: Ik heb...
1: Helemaal. Nederland.
0: Nederland hebben de hele wedstrijd gezien.
1: Zo.
0: En ik was van tevoren, ik denk, nou, ze gaan er net zo op als Curaçao tegen Duitsland.
1: Ja.
0: Maar toen werd het op een gegeven moment 1-0. En dan weet je gewoon van ja, dan komt daar Depay erin en dan gaan we alsnog verliezen. Maar toen werd het 2-2 met Depay erbij. Want
1: toch netjes. Maar het is allemaal een beetje lauw bier, ja. Want het moet echt beter.
0: Gaat zo traag, jongen, op het middenveld. Oh.
1: Ja, ik heb het niet gezien dus.
0: Alle ploegen die ik gezien heb, lekker fris, snel voetbal in Nederland. Het is allemaal breien en breien en breien.
1: Zo jammer. Had je beter kunnen gaan slapen? Echt waar. Denk ik, hè? Dat is dan de conclusie.
0: Ja, dat was helemaal verslagen. Dus daarna heb ik ook niet meer geslapen. Dus ik heb van 6 tot 8 geslapen gisteren. Zo. En verder de hele nacht niet. Dus ik zit hier eigenlijk een beetje... weg te sukkelen.
1: Nee, dan hou ik daar ook rekening mee. Maar Koeman heeft jouw nachtje weer verpest. Zo kun je het zeggen.
0: Nou, dat heb ik zelf gedaan. Ik heb de keuzes gemaakt. Dus,
1: klopt, dat is ook zo.
0: Maar je hoeft me ook niet geen rekening mee te houden.
1: Ik merk nog verder niks. Ik heb nog niks gemerkt.
0: Ga ik gewoon weer even naar bed.
1: Vanmiddag. Ja, doe ik denk ik ook.

0: Stef Bos, die heeft al heel veel nummers gemaakt.
1: Ja, ook voor dat programma, dat Adres Onbekend programma, weet je wel, op collega-zenders. Ken je dat, Adres Onbekend? Daar gaan ze, dat is een heel langlopend programma, dat loopt al 40 jaar. En dan ga je dus mensen zoeken, hun familieleden, weet je wel, of vrienden die ze kwijt. Ken je niet Adres Onbekend?
0: Ja, wel eens van gehoord, maar draait hij toch steeds dan?
1: Ja, dat gaat nu verdwijnen. Het gaat, wordt wegbezuinigd.
0: Maar daar schreef hij veel muziek voor.
1: Nou, daar schreef hij de lead song, geloof ik. Of sinds een aantal jaren heeft hij dan Adres Onbekend. Dat is ook een nummer van
0: hem. Ja, oké, maar dat is maar één nummer. Het is niet dat hij elke week daar een nieuw nummer in
1: toe. Nee, dat is het, hoe noem je dat? Themanummer, zeg maar. Het, beetje als hetzelfde als wat wij 's ochtends opzetten.
0: Gewoon een tune.
1: Een tune, een lead.
0: Een leader.
1: Nou, een leader, juist. Ja.
0: Goed, nou dan gaan wij nog even één plaatje draaien van
1: het nieuws,
0: de 18 plus 2. En dan pakken we het landelijke nieuws erbij.

0: Een van de vele Amerikaanse popprinsessen, Colby Kayaad met Brighter Than The Sun.
1: Ja, vrolijk nummer. Ja.
0: Uitnodigend, laat de zon maar schijnen. We hebben hem nog niet gezien vanochtend, maar komt er wel aan, denk ik.
1: Ik laat hopen dat hij nog komt. Ja, wat ik er nog wel even aan toe wil voegen met die 70% van de klachten. Ik ben ook 12 kilo kwijt inmiddels.
0: Ja, vorige week begon je erover. En hoe heb je dat gedaan dan? Minder eten of wat?
1: Anders, ja. Anders eten. Anders eten, verstandiger eten, minder vaste tijden.
0: Minder grote porties, denk ik dan ook. Of niet? Gewoon, toch?
1: Ja, s'avonds in ieder geval minder.
0: Ja, precies. Ja. Want s'avonds moet je eigenlijk, ochtends en smiddags moet je echt eten. En mij lukt het af en toe ook nog niet, hoor. Dat ik s'avonds nog een dikke bami. En dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet s'avonds minder eten.
1: Ja, s'avonds eet ik minder.
0: Maar goed hoor, 12 kilo. En heb je nog heb je een soort streef hoeveelheid?
1: Nou ja, luister, ik volgens de wetten, de maatstaven. Ik heb 108 kilo netto gewicht, dus vetvrije massa. Ja. En je mag 25% maximaal volgens gezondheidsnormen aan vet erbij hebben. Dus ik zou ergens rond de 133 kilo mogen wegen.
0: Oh, serieus?
1: Ja. Dus, ja, volgens mij is dat, hè?
0: Ja, ja. Ja, dat is een beetje veel, 133, denk ik.
1: Nou ja, dat is volgens de wetten die gehanteerd worden.
0: Maar ik bedoel, wil je nog een paar kilo vanaf? Wil je bij de 100 komen? Je had toch een bepaald idee, geloof
1: ik? Ja, maar ik zou 133 mogen wegen.
0: Ja, dat...
1: Maar dan zit ik nog ver boven.
0: Oh, ik dacht dat je op 108 al zat.
1: Nee, zit je op vetvrije massa, als je dus mij stript, dan heb ik aan botten en spiermassa zit ik op 108 kilo.
0: Oh ja, precies, ja.
1: En dan mag je je BMI, of je vetgehalte, mag 25% maximaal zijn.
0: Ik snap hem,
1: van die 108. Dus dan komt er eigenlijk 27 kilo bij.
0: Ja, plus 8 en zit je op 135.
1: Dus 135 mag ik dan wegen. Dat is dan, dat zou dan voor mij echt het uiterste zijn. En ik zit nu nog 10 kilo daarboven.
0: Oh, dus je wil eigenlijk, ik begrijp dan dat je inderdaad er nog wel 10 kilo vanaf wil hebben eigenlijk.
1: Nou,
0: dat is best veel hoor. Oh.
1: Nou ja, als je heel veel hebt, kan je ook een heleboel missen. Ja, maar het is wel zo dat als je gaat jojoen, dan wordt het niet beter van. Dus het heeft alleen zin om af te vallen als je dat ook vast kan houden.
0: Kan ik ze niet van je overkopen? Ik heb nog 10 kilo nodig.
1: Oh ja,
0: dus,
1: best hoor.
0: Maar zo werkt het niet. Dat vind ik raar. Ik heb wel vaker gesprekken met mensen, dan ben ik wat te dun. En die mensen, vaak ook vrouwen, die vinden zichzelf wat te dik. Vind ik vaak nog wel meevallen. En dan zeg ik, ja, ik wil ze wel van je overkopen, maar... Die deal kun je vaak niet maken. Dat moeten ze nog uitvinden, joh.
1: Ja. Tja. Nou, laten we eerst maar even een muziekje doen.
0: Een beetje soul.

0: Curtis Mayfield, oftewel de man die altijd het hoofd boven het maaiveld uitstak. Curtis Mayfield.
1: Ja, die heeft wel wat grasmaaiers in de schuur staan, denk ik. Ja.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus, nou, dat dus. Wij gaan eens even zien het volgende plaatje klaarzetten. En dan gaan we de headlines erbij pakken. André en ik zullen de headlines van de NOS om en om voorlezen. Met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, oh, ik wil het hele bericht wel horen. En dan toegevoegd met, aangevuld met onze persoonlijke kijk daarop. Opinies en bladibladibladibla. Dan krijg je dat helemaal gratis, even niks. Feitelijk code zwart in corona, 106.
1: Historisch klooster Kiev in brand, 129.
0: Nederland speelt gelijk tegen Japan, 813.
1: De eerste afspraken tussen de Verenigde Staten en Iran, 128.
0: Zanger Oliver Tree dood na crash, 127.
1: En rellen bij anti-G7-protest in Genève, 125.
0: Duitsland geeft Curaçao een pak slaag, 812.
1: Duizenden bij stille tocht in Axel, 105.
0: En weer arrestatie in de zaak Heemstede en dat is 104. We beginnen altijd met 104, want ja, er zit een abonnement op.
1: Altijd.
0: En we gaan naar een volgend plaatje.

0: Bloedengel met Out of Control.
1: Ja, een vlijmscherpe beschrijving van de huidige staat van de wereld.
0: Huh? Ja.
2: Out of Control.
0: Ja, en het volgende nummer dat past er ook wel bij. Maar dat horen we dadelijk, want we gaan eerst even naar
1: de 104.
0: Pagina 104, doe hem.
1: Ja, ik zal even de zaak Heemstede toelichten voor iedereen die geïnteresseerd is. Pagina 104 gaat over een arrestatie in de zaak Heemstede. Weer een arrestatie. De politie heeft een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede. In de nacht van 19 op 20 maart was dat alweer. De man van 20 jaar wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. De eerste twee arrestaties waren in de bewuste nacht zelf. De jongens van 14 en 17 werden opgepakt vanwege een verdachte situatie in de buurt van de synagoge in Heemstede. De politie was destijds extra alert wegens eerdere explosies bij Joodse gebouwen in het land. De politie vond in de buurt van de synagoge zwaar vuurwerk en een week later werd ook een Amsterdammer al van 18 jaar aangehouden in zaak. En nu hebben ze dus vier hele jonge mensen van de tienerleeftijd nog hebben ze opgepakt.
0: Ja,
1: hè?
0: Tussen de 14 en 20.
1: Weer een compliment voor de jeugd, voor de Nederlandse jeugd. Hè?
0: Jeugd heeft toekomst, hè?
1: Ja, dat zie je
0: dat. Dat blijkt maar weer.
1: Heerlijk. Ja. Ga zo door in Heemstede, jongens.
0: Ja, überhaupt de jeugd. Vooral doorgaan. En vergeet de schijf van 5 niet, hè?
1: Fatbike erbij.
0: Ja, precies. Nou, dat was pagina 104.
1: Ja, wellicht dat er nog meer binnenkomen. Laat maar even weten. Dat,
0: ja, dan horen we dat.
1: We hebben de tijd hier.
0: We hebben alle tijd. We gaan naar Shania Twain.
1: Ja, leuk van mijn lijst. Dat is een plaatje voor alle rokers. Alle mensen die nog die niet van de sigaretten kunnen afblijven.
0: Ja. Wist jij dat Shania Twain een Nederlandse achtergrond heeft?
1: Oh, serieus?
0: Ze is ook een familie van Henk Wijngaard, ook nog.
1: Ja, ik had altijd wel een oogje op Shania Twain, ja. Ik mocht er wel. Een heerlijke vrouw vond ik dat.
0: Nou, je en hebt kansen gemaakt, want zij en haar man was producer. En,
1: dat wist ik, ja.
0: Dus ze gingen dus samen. Maar hij ging vreemd met de huishoudster.
1: Ja,
0: en zij had wat met de tuinman.
1: Hey,
0: en uiteindelijk hebben ze gewoon geswitcht en hebben ze niet meer met elkaar. Ja. Dus,
1: ik ben ook een tuinman, dus misschien kom ik ook nog een keer aan de beurt, joh.
0: Kijk dan toch eens even andere, jongen. Je bent,
1: van alle markten thuis.
0: En groen en ain't no quitter, zegt Shania Twain.

0: Zo, I ain't no quitter.
1: Ja, die mag gerust een keer bij mij in de tuin komen optreden, Bas, die Shania.
0: Nou,
1: van harte welkom.
0: Het is je van harte gegund.
1: Dankjewel.
0: Dan gaan we even kijken. Er is nog niemand die een headline wil horen. Dus gaan we zelf even kijken of er nog wat... Zit er voor jou wat tussen?
1: Ja, die zanger Oliver Tree. Misschien moeten we wat van hem draaien. Maar
0: Rio de Janeiro in Brazilië zijn 2 helikopters tegen elkaar aangevlogen en neergestort. Alle 6 inzittenden kwamen om. Onder hen is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. De helikopters kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. En een van de toestellen kwam neer op een terrein met elektrische auto's. Na een explosie brak brand uit. Voor zover bekend vielen op de grond geen slachtoffers. Nou, volgens mij vielen de slachtoffers op de grond.
1: Ja.
0: Zo kan je het wel lezen dan, hè? Want ze kwamen naar beneden met die helikopter.
1: Die grapjassen van de teletekst. Ja,
0: de excentrieke singer-songwriter Oliver Tree, 32, met maandelijks ruim 10 miljoen luisteraars op Spotify, was in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september zou hij optreden in Paradiso in Amsterdam. Nou, dan gaan we er daar eens even wat van zoeken.
1: Ja, want kende jij hem? Ken jij hem?
0: Nooit van gehoord. Maar wat ik me wel altijd afvraag, en dat heb ik met schepen zo en dat heb ik met vliegtuigen ook. Dan heb je zo'n grote oceaan en je hebt zo'n ongelooflijk gewelddadig groot luchtruim. En toch krijgen ze het van elkaar tegen elkaar op vliegen.
1: Ja, nou, Rio de Janeiro is wel een drukke stad, hè. Maar inderdaad, joh. Ik bedoel, wat waren die gasten aan het doen daar? Het komt vaker voor, hè. We hebben natuurlijk pas 2 maanden geleden zaten we over die bluesgast die ik toen erop had staan. Ik ben even zijn naam kwijt, die ook in Amerika, ook in zo'n helikoptercrash. En die had nog een broer.
0: Stevie Ray Vaughan.
1: Stevie Ray Vaughan. Ja. Daar doet een beetje aan denken. Maar ik lees net dat inderdaad die Sam Cooke was dus overhoop geschoten in Los Angeles. Maar die Otis Redding is inderdaad ook in een vliegtuig een paar jaar later, eind jaren 60.
0: Ja, en Buddy Holly en Lynyrd Skynyrd is neergestoken met
1: een vliegtuig. Want vaak hadden ze haast, ze hebben vaak een beetje haast.
0: John Denver.
1: Ja, precies. Die jij net noemde. Die moest dan even snel moeten ze ergens heen. En dan charteren ze zo'n vliegtuigje. En dan gaat een heleboel neer.
0: Ja.
1: Maar dit is weer... helikopter is weer even wat anders dan een vliegtuig.
0: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... wat een beetje koud. Doe de ventilator maar uit. En dan, ja...
1: Maar een helikopter is ook eng. Ik vind een helikopter echt eng. Dat is... er hoeft me iets mis te gaan. En had je idee.
0: Ja.
1: Maar we gaan hem even opzoeken dan. Oliver Tree.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla.

0: met Koos.
1: Aha.
0: Hadi Jaap, hoe gaat het nou?
1: Aha.
0: Het is toch gezellig op dit feest. Ben jij nog naar de Stones geweest? Die whisky smaakt naar koude thee. Ben jij naar Truus of Desiree? Ik vind jou tof, hoe vind je mij?

Paul Sinas ga ik niet uit mijn bol. Aha. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: je ergens van? Oh, jij woont hier. Oh, wat stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie hem.

0: was alleen. Dan geef je naar de heren gaf de paar linker Jetsers.
1: Wat, Jetsers?
0: Van die grote peren slaan.
2: Ja, Den Haag, man, Den Haag. Dat is wel Haags, hè, wat ze daar...
3: Ja, zo leek het wel, ja.
2: Leuk.
3: Goed, dan eens even zien.
2: Het nieuws is niet populair.
3: Nee.
2: Niemand wil wat horen. Nou, kan ik wel begrijpen, hoor. Het is allemaal oorlog en verderf. Maar die Oliver Tree, die lijkt een beetje op Joost Klein, hè? Vind je ook niet? Het is een soort Joost Klein.
3: Ik heb geen foto van gezien, hoor.
2: Ja, ik heb een foto gezien. Een soort Amerikaanse Joost Klein.
3: Ja, en het nummer heet wel heel toevallig passelijk wat het meest gedraaid wordt. Ja. Wat bovenaan in de lijst staat, is Life Goes On.
2: Ja, dat vind jij mooi, hè?
3: Ja, dat valt mij op.
2: Dat is een mooie tegenstelling.
3: Ja. Het is, heeft en, zo moeten zijn, ja. Dan denk ik. Laten we even

0: It's been a bad day for me. Bob Lumen heette die.
1: Precies, ja. Nou, voornamelijk ook voor die jongen die met die helikoptercrash om is gekomen. Ja, dat was geen goede dag voor hem. Maar nu, ik denk dat hij lekker mag zingen boven. Samen met Engeltjes mag hij lekker doorzingen, hoor.
0: Precies.
1: Zo gaat dat.
0: Eens even kijken, dan. Ik zag op jouw lijst staan. Don't Like Cricket, I Love It. Toen dacht ik, dat zal Dreadlock Holiday wel zijn. Ja. Maar grappig is dat Dreadlock Holiday wordt genoemd. Maar ook I Don't Like Cricket, I Love It. Dat is dan Dreadlock Holiday, maar dan de live versie.
1: Ja, weet jij hoe dat precies zit?
0: Het is nee, het is jouw lijst. Dus,
1: ze gaan al even mee, die 10cc. En ik weet ook niet eens wanneer dit. Dit is volgens mij iets meer uit de jaren 80.
0: Maar Dreadlock Holiday, dat is. I don't like over reggae.
1: Ja, nee, dat is het bekende nummer. En ik val van de ene verbazing in de andere met de 10cc. Want dit nummer kende ik wel, maar dit heb ik niet altijd, heb ik nooit heel direct aan 10cc.
0: Nee, maar dat was de tweede versie van 10cc. Toen waren ze al uit elkaar.
1: Oh ja, precies.
0: Toen
1: had
0: je Eric Stewart en Graham Goldman, die deden dit. En Lowell Cream en Kevin Godley, die deden een Englishman in New York bijvoorbeeld. En dat soort dingen.
1: Maar ze bestaan al. Intenties hier bestaat inderdaad nog steeds. Hè? In een bepaalde vorm. Maar wie van de OG zit er nog bij dan?
0: Goldman. Ja, Graham Goldman is er nog bij. Eric Stewart, die heeft nooit meer gewild. Nee. En die andere twee volgens mij ook niet.
1: Jaren niet meer.
0: Graham Goldman is nog de enige. Dus ja, is het dan nog TCC?
1: Ja. Voor 10cc nog even, hè?
0: Ja.
1: Voor een deel.
0: Nou, we gaan luisteren.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes on.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen al voorbij. Er staat nog een korte file op de N224 van Arnhem naar Veenendaal tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304, 3 kilometer. De vertraging is hooguit 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat was weer een van jouw lijst.
1: Ja, Anna Ash met Stalemate. En die, die hoopt dat als zij valt, dat iemand haar opvangt. En vroeg ik me af, denk jij dat iemand jou kan hebben als jij achterover valt?
0: Nee.
1: Dat gaat niet goed, hè, dan?
0: Nee, er valt natuurlijk wonder, hoor.
1: Ja, ik denk dat ze bij mij nog wel een heel eind komen. Met, wat is het? Ik zit rond, ik moet mij binnenkort eens even wegen, maar ik hoop dat ik rond de 68 kilo zit. 68, 69 kilo, hoop ik.
0: Ja, kom op, hoor. Hoe lang ben jij?
1: Ik ben 1,91. Ja, ik ben...
0: Bent geen 68 kilo, kom op.
1: Ja, dat... Nou, ik heb maanden niet opgestaan. Ik durf er ook niet op te staan. Want bij mij... Kijk, bij jou... Jij bent denk ik altijd bang dat hij te hoog uitslaat of zo. Maar ik ben altijd bang dat hij te laag
0: uitslaat. Nee, ik weet altijd dat hij te hoog uitslaat.
1: Ja, precies. Dus, begint hij ook te piepen en te kreunen en zo, die weegschaal bij jou?
0: Nee.
1: Van, Bas, wat doe je me aan?
0: Niet met z'n tweeën erop.
1: En bij mij zegt hij... Vriend, jij moet... gooi er maar weer wat bami in de pan. Want moet een kilootje bij.
0: Nee, ja, maar even op het een of ander. Ja. Ik bedoel, de meeste vrouwen die rond de 1,70 meter, 1,75 meter zijn, die wegen zo 65 kilo.
1: Ja, precies. Ja.
0: En jij bent 91. 1,91 meter. Ja. Jij bent geen 68.
1: Nee, ik bedoel,
0: jij weegt meer.
1: Dat, ik ga dus even volgende week
0: minder. Ik denk ergens rond tussen de 75 en de 80.
1: Ja. De laatste ding is niet. Maar goed, het kan wel zijn dat ik hele lichte botten heb of zo. Hè?
0: Het kan ook zijn dat je een kapotte weegschaal hebt.
1: Ja, nee, precies. Dat kan. Ja, nee.
0: Maar ik ben heel benieuwd.
1: Want ik vertrouw het nu ook niet meer. Als ik jou zo hoor, denk ik, ja, dat klopt niet inderdaad. Maar goed, in ieder geval, die angst voor de weegschaal, die delen wij, of niet? Of ben jij niet bang voor de weegschaal?
0: Ik ben niet bang voor de weegschaal.
1: Nee.
0: Maar waarom ben jij er bang voor dan? Omdat je te licht zou zijn.
1: Nou ja, precies. Maar weet je, het is ook, we hebben het al vaak over gehad, iedereen is anders, ieder mens is anders.
0: Maar dan gaan we dat denkpatroon eens even volgen. Hè?
1: Dan.
0: Jij bent bang dat je te licht bent, dus je gaat er niet op staan.
1: Ja.
0: In je hoofd zit je al van, ik ben te licht, ga er niet op staan. En voor jezelf ben je dus nu te licht.
1: Nou,
0: terwijl je er nooit op staat.
1: Precies, ja. Nee, kijk, zo'n diepe angst is het ook weer niet. Maar ik merk dat ik hem de afgelopen maanden een beetje ontweken heb. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar
0: nee,
1: angst is een groot woord, hoor. Ja. Maar heb jij er zelf een? Want ik bedoel, ik heb jaren geen weegschaal gehad. Het is toevallig dat ik wat aan wilde komen. Dat ik dacht,
0: ik heb een partner, dan heb ik ook een weegschaal.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij er helemaal geen een in huis hebt. Of is het wel zo? Je hebt wel...
0: Ik heb een partner, dus dan heb ik ook een weegschaal.
1: Nee, ik heb serieus even een echte weegschaal. Ja.
0: Vrouwen hebben altijd een weegschaal, André.
1: Oh, serieus? Maar
0: dat bedoel ik met een... Ik heb een partner en die heeft een weegschaal.
1: Ik snap hem. Ik begrijp hem nu. Ja, je hebt een partner. Maar ik dacht dat jouw partner de weegschaal zelf was.
0: Die tilt mij op. Nee, dat,
1: ja, precies. Ja,
0: dat wil ik haar niet aandoen.
1: Maar ik begrijp hem, ik leg hem. Ik heb daar af en toe moeite mee, die dubbele bodems. Maar zo vaak... Ik moet even doordenken, weet je wel, van... Jij zegt, als je een vrouw in huis hebt, dan is er standaard een weegschaal in huis. En die heb ik niet helemaal.
0: Is ook standaard spiegel in huis. Ja. Is, als er vrouwen zijn, dan heb je... Dus bedoel,
1: weet waar je
0: welke wens je hebt. Als je dadelijk, jij zegt, hoe meer vrouwen, des te beter.
1: Nou,
0: als jij een heel nest thuis hebt zitten, je weet niet wat er gebeurt met je huis.
1: Paspiegels, weegschalen.
0: Dingen. En je hebt niks meer te vertellen.
1: Ja.
0: En,
1: geen afstandsbediening meer.
0: Geen afstandsbediening meer. Ah, oh, man.

0: Also, dat was weer een lekker Duits, hoor.
1: Ja, dat niks mis mee.
0: Hoort er gewoon bij.
1: Ja. Wij gaan de regio induiken. Eens even kijken wat we voor regionaal nieuws hebben. Ik pak er even bij. Podium voor innovaties met maatschappelijke impact. De VIP 2026. Jubileum event vol vernieuwing en inspiratie. Dat was de VIP in de spotlight. Oh, dat is al geweest.
0: Denk je?
1: Ja, nou ja, dat was de VIP. Spotlight 20. Vragen van nu leiden tot concrete oplossingen met maatschappelijke impact. De 10e editie van de verkiezing, georganiseerd door Innovatiehuis Noord-Veluwe bij AWL in Harderwijk, toonde wederom de vernieuwingskracht van de regio. Ja, nou ja, daar hoeven we het dan verder niet over te hebben. Mocht je dat willen lezen, dat verslag van de VIP 2026, even naar ermelozezaken.nl. ermelozezaken.nl. Gaan wij weer naar de 18 plus 2 van André. Ja. You broke me first.
0: Ja, we hadden het net over vrouwen. Nou, hier heb je er een. Tate McRae met haar een beetje debuutsingle, denk ik. Een Amerikaanse zeer jonge danseres, zangeres. Maar die kan er wat van, hoor. Ik vind het een mooi nummer. En ook niet, geen straf om naar te kijken, dat meisje.

0: De Bengals waren dat.
1: Ja, met een maandag klassiekertje.
0: Ja, de Manic Monday. De Manic Monday. Dat is voor een heleboel mensen kan dat zo zijn. Want sommige mensen zijn blij dat ze weer mogen werken na het weekend.
1: Ja.
0: En anderen denken, ik had nog liever een dagje langer weekend gehad.
1: Ja,
0: dus
1: zoveel,
0: het gaat beide kanten op. Hè.
1: Zoveel mensen, zoveel wensen.
0: Oh. Ja, precies. Dan Primera Boekhandel Libris bladzijde geeft nieuwe impulsen aan lezen en ontmoeten in Putten. Na 5 jaar van afwezigheid keert Dennis D. onlangs weer terug als ondernemer in Putten. Samen met zijn vrouw Irene Vis opende hij op 28 maart de Primera Boekhandel Libris bladzijde Putten aan de Kerkstraat 6. Ja, eerder had hij volgens mij de Plus of de Lidl.
1: Oh ja, altijd supermarkt. Ja,
0: volgens mij. Dennis D. had volgens mij een supermarkt vroeger.
1: Klinkende naam, maar die Libris bladzijde. Wat een prima Libris bladzijde. Dat is ook lekker direct, bladzijde. Ik bedoel,
0: elke
1: dag een bladzijde omslaan.
0: Ja.
1: Oh, maar daar staat er al. Bekende supermarkt had hij. Ja. In Putten. Ja.
0: Dus dus we kunnen allemaal weer gaan lezen en terecht dus voor allemaal dat soort zaken. Gaan wij door naar James Taylor. Die staat ook op jouw lijst.
1: Ja, James Taylor heb ik wel die ken ik nu 30 jaar. Ik was 30 jaar geleden, in 1996, voor het eerst in Amerika. Dat was die eerste van die totaal 10 reizen. En toen ben ik naar een concert van James Taylor geweest. Die was toen rond de 50, ongeveer even oud als ik. En dat was een soort buitenconcert. Die jongen komt ook uit Boston. Was ergens ik was op vakantie in de staat New York, maar wij gingen naar Massachusetts. En dat was een soort zomer buitenconcert. En ik heb er hele goede herinneringen aan met nummers als Sweet Baby James. En iedereen ging dan met een flesje wijn daar in het gras zitten, weet je wel. Echt zo'n zomersfeertje over in een soort parkachtige omstandigheid. En wij zaten op 100 meter van hem vandaan. En hij ging dan een avondje spelen. En je kon cd's kopen en spulletjes, shirtjes, weet je wel. Dat is allemaal heel gemoedelijk. En sindsdien ben ik wel fan van James Taylor. En inmiddels is hij 80, dus en hij maakt nog steeds muziek. Ken jij hem, James Taylor? Ja, toch?
0: Ja. Van de muziek ken ik hem, niet persoonlijk en zo. En ik hoorde je net zeggen, hij is net zo oud als ik, 50. Ik denk, volgens mij ben jij nog geen 50.
1: Nee, 30 jaar geleden was hij.
0: Was hij zo oud als jij nu bent?
1: Ja, ik ben iets jonger, ja.
0: Ja.
1: Nu, ja. Dus, nee, ik ben nog geen 80.
0: Nee,
1: maar
0: daarom
1: ik ben ook nog geen 50. Gelukkig niet. Nee, die 50 die stel ik nog even uit. Ja.
0: Nou, ik denk dan ben je niet alleen lichter dan ik verwacht, maar ook ouder.
1: Ja, ik ben 48 jaar, dus valt allemaal tegen.
0: Ja, nee, maar als je toen al 50 was, bedoel...
1: Nee, toen was ik 18
0: jaar. De informatie die ik kreeg van jou, dacht ik, oh...
1: Ja, je moet af en toe scherp zijn om uit te volgen, dat weet je inmiddels. Maar dat is wederzijds. Ja. Hè? Jij hebt af en toe ook, als je over vrouwen praat soms en over weegschalen... en dan denk ik ook van, waar gaat die heen, weet je wel?
0: En ik praat vaak over weegschalen.
1: Dat valt wel mee, toch?
0: Natuurlijk valt dat mee. Ik heb het nooit overweegschaal. Nee. Jij begon erover.
1: Ik begon erover.
0: Ja. We gaan luisteren naar James.

0: nog even een zomertje wachten en dan kunnen we straks weer liggen in het gras.
1: Yes. En ja, we zijn nu zover dat we het bos weer uit kunnen lopen. Hè?
0: Ook dat? Nou, ja. Waar gaan we heen dan? Waar wil je heen?
1: Nou, we zitten halverwege het programma en je kan maar half het bos inlopen, want daarna loop je het bos vooruit.
0: Ja, zo gaat dat.
1: Dus we lopen het bos vooruit of we gaan richting het eind van het programma, want we zitten halverwege alweer.
0: De tweede helft.
1: Ja, en dan gaan we eens even kijken naar Putten is kritisch op de Gelderse omgevingsvisie, want detailhandel en horeca maken het dorp. En als je wil weten, waar gaat dit dan weer over? Deputtenaar.nl, daar kan je het allemaal lezen. Goed, eens even kijken. We hebben een Nederlands artiest.

0: was de eerste winnaar van The Voice of Holland. En zat bij Van Velsen in het team, kleine mannetje en deze getatoeëerde reus.
1: Ah, ja.
0: En hij werd wereldberoemd een hele korte tijd. En zijn broer brak bij een ander talentenjaarprogramma door. En toen begon het verschrikkelijke huiselijke geweld. Want ze hadden ook losse handjes en sloegen hun partners in elkaar. En
2: toen werd het stil.
0: Kwamen ze, ja, kwamen ze alleen nog maar slecht in het nieuws.
2: Zitten ze allebei in de bak dan nu, of niet?
0: Zit nee, niet meer. Maar ze hebben er wel een poosje in gezeten. En allebei, ja, niks meer van terechtgekomen. Ben Saunders.
2: Ik denk dat ze op een boot, ze zijn op een boot gestapt en de wijde zee opgevaren.
0: Ja, misschien wel vluchtelingen in Afrika of zo.
2: In Nederland hebben ze weinig meer te zoeken. Ja, maar Roos, hoe gaat dat met die jongens? Ja, dat burn up like a flame. Huh? Kom maar.
0: Ja. En dan vallen ze omhoog en dan kunnen ze de roem niet aan. En dan gebeuren de gekke dingen. Ja, en dan ook nog hele sterke familiebanden. Dus wat er ook gebeurde, al waren ze zelf zo crimineel als wat. En iemand deed daar wat tegen, dan werd die ander in elkaar gebeukt met de hele familie. Want ja, ze zaten wel aan hun familie. Eigen oorzaken, die telden niet mee, maar...
2: Dames en heren, was dat Rotterdam een beetje waar ze
0: nou, een beetje meer Haarlem die kant op. Ja, een beetje wat meer in de punt van Noord-Holland.
2: Hun avontuur is voorbij in ieder geval.
0: Ja, we horen er nooit meer wat van. Het is dat ik er nu wat van draai, dat ik denk, oh ja, die hadden we ook nog.
2: Ja, mooi stem wel, een beetje, ja.
0: Ja, dus, ja het was de eerste, hij begon...
2: Begon goed.
0: En alle vier de stoelen draaiden meteen bij het eerste woord. En dat is nooit meer overgegaan.
2: De goede oude tijd.
0: Yep. Oh, ik denk ik zet een plaatje aan. Nou, dan doe ik het nog een keer.
3: Es ist morgens um vier, ich gehe durch die Nacht und komm mir seltsam vor. Mein Magen drückt, der Mund ist trocken. Weinen kann ich nicht, bin nur kurz davor. Eben bei dir. Da wurde mir klar, es ist Zeit für mich zu gehen. Der Graben zwischen uns, schon ein Fluss, schon viel zu tief, um durchzugehen. Ich weiß, ich war ein Egoist,

0: Ken jij die film Easy Rider met Dennis Hopper en zo?
1: Ja.
0: Vet, hè? Ja.
1: En Jack Nicholson.
0: Ja, Jack Nicholson allemaal goed op dreef. En op het eind gaat het niet goed, hè? Dan rijdt een paar van die rednecks, rijden ze allemaal overhoop, geloof ik, hè?
1: Ja, of ze worden van de motor afgeschoten of plat gereden met een truck. Dat loopt heel lullig af met ze.
0: Dat vind ik heel jammer. De hippies werden hard aangepakt daar ook.
1: Ja.
0: Maar het gesprek rond het kampvuur herinner ik me nog, ja. En die Jack Nicholson leeft ook nog steeds, hè? Dat is ongelooflijk. Ja, 86, 87. Die andere twee, Dennis Hopper en Peter Fonda, die zijn al lang overleden.
1: Ja, volgens mij zijn die inderdaad al lang in Cashewellen.
0: Jack is een taaie.
1: Ja, Jack is een taaie. Ja, zeker. Dat was ook een engert qua acteur. Mooie... kop had hij om allemaal van die rare de Joker, maar ook
0: Here's
1: The Shining.
0: Johnny. Here's Johnny, ja, schitterend.
1: En een vrouw over de koekoesnest.
0: Oh. Vrouwenverslinder, ja, die moet ik nog zien trouwens, die film dat hij zo in zo'n gekkenhuis speelt.
1: Heb je dat nooit gezien?
0: Die moet ik nog eens een keer...
1: Die moet je echt zien.
0: Ja, die is goed, hè?
1: Ja, die is heel goed.
0: Oscar niveau.
1: Ja, zeker. Ja,
0: maar heel lang, nee, die moet ik nog eens een keer ergens tegenkomen. Ja, misschien kan ik wel ergens streamen, maar of op DVD ergens kopen, ik weet het niet. Leuk, ja, dan heb ik nog
1: zijn
0: wat...
1: Zijn er nog DVD-spelers dan?
0: Ja, dat is een beetje, dat is eigenlijk passé. Nee. Maar ik heb geen goede, op dit moment, geen goede streaming-abonnement om al die films... Dat is gewoon de meest basic moet je dan hebben. Moet gewoon even Netflix hebben, denk ik. Dan,
1: nou ja, Netflix volgens mij One Flew Over the Cuckoo's Nest niet.
0: Nee, precies. Dat heb je dan weer. Hè?
1: Netflix krijgt de laatste tijd wel een heleboel oude films erbij. Maar er zijn nog een hoop films die nog niet te vinden zijn, hoor.
0: Nee, want dat is meer arthouse. Die One Flew Over the Cuckoo's Nest, behoorlijk niche. De gemiddelde Nederlander is daar niet in geïnteresseerd in dat soort films. En dan,
1: ik denk dat de kans groter is als jij een willekeurige omroep aanschrijft van ga die film eens draaien, dat die gewoon op tv komt.
0: Ja, kan. Vele wegen naar Rome, maar wij gaan even weer terug naar Putten, of niet?
1: Ja, Putten samelt in voor de voedselbank in Harderwijk namelijk. En dat doen ze op zaterdag 4 juli, organiseert de kerk in Putten een inzameling voor de voedselbank Harderwijk. De actie vindt plaats in de nieuwe kerk. Voor tussen 10 en 12 producten kunnen worden ingeleverd. Nou, blikken van alles en nog wat voor de voedselbank. Het moet eetbaar zijn, lijkt mij.
0: Ja, dat is wel een vereiste.
1: Ja, er zijn 200 huishoudens in Putten, Ermelo en Harderwijk die wekelijks een pakket met eerste levensbehoeften ontvangen. Met de inzameling wil de kerk hier een bijdrage aan leveren. Dus... Nou, 4 juli even noteren. En als je nog wat over... Ja, niet nu gaan bewaren, want dan is het rot. En over de houdbaarheidsdatum in op 4 juli.
0: Houd in de koelkast en wacht tot 4 juli.
1: Ja.
0: Maar het wordt inderdaad wel warm van de week, dus...
1: Ja, koelkast koop 4 juli maar wat nieuws.
0: Ja. Oeh.

0: Hamilton Bohemian met Disco Stomp. Lang vervlogen tijden.
1: Ja, de discotijd, heerlijk, ja.
0: En we hebben een beller. Goedemorgen weer van Lijn.
2: Goedemorgen Bas en André met Elisabeth.
1: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik wil jullie een gezegende week toewensen en een mooie dag.
1: Dankjewel.
2: En dank jullie wel voor de mooie muziek. Maar Bas, zal ik één vraagje mogen stellen?
0: Ja.
2: Ik dacht dat het vorige week was. Toen heeft een hele lieve jongen een mooie plaat speciaal voor mij gedraaid. Zou je die nog een keer willen draaien? Ik weet niet meer welke luisteraar het was. Maar ik vertelde toen over die merel die zo mooi floot hier in Ermelo bij mij in de tuin de hele dag door. En nu heeft ze waarschijnlijk ook jonkies. Maar zou je die plaat nog één keer kunnen draaien voor mij van... Het ging over merel. Iemand had het aangevraagd.
0: Ja, maar denk je dat ik dat allemaal onthoud?
1: Ja.
2: Nee, dat begrijp ik, maar...
1: Elisabeth, volgens mij hebben wij er vorige week maandag ook even over gehad. Of 2 weken geleden alweer, van die merel. Ik herinner me dat vaag. En ik denk dat die persoon, ik weet niet... We hebben toen volgens mij geen plaats, vorige week maandag, geen plaats specifiek voor de merel voor jou gedraaid. Maar is dat niet de Blackbird van de Beatles gewoon? Daar zit die merel in, weet je wel?
2: Nee, het was een Hollands liedje.
0: Ja, volgens mij was het Geert-Jan Niekerk die dat aanvroeg. Maar helemaal zeker weet ik het niet. Maar ik zal zo het woord merel in toetsen, kijken wat er naar boven komt. Misschien dat er dan een belletje gaat rinkelen. Een kattenbelletje. Ja. En dan is het met de merel gauw gedaan.
2: Nou, anders doe je maar de schuur. Dat mag ook.
0: Ja, dat is ook een merel. Hè.
1: Ja, jij hebt altijd reserveplaatjes in je achterhoofd, ja. Elisabeth. Ja. Of niet?
2: Sorry hoor, jongens.
1: Nou, dat maakt niet uit.
0: Ik ga op zoek naar de merel en anders pakken we de schuur.
2: Right, helemaal super. Dank jullie wel, Bas. Dank je wel, man.
0: Yo, hey.
2: Hoi, fijne dag, jongens. Doei.
0: Doei.

0: Nou, we hebben het te pakken hoor.
1: Ja, volgens Jannie hier in Multirum zijn de kleine merel van de Rhapsodies.
0: En dan is toch wel, Koos is weer heftig met zijn buks in de weer geweest. Dus het is allemaal geen vrolijke boel. Nee. Maar, want hij ligt op de grond. Maar ik hoop dat je er toch een beetje van opgeknapt bent, Elisabeth.
1: Ik hoop dat de goeie ook was. Dus,
0: de merel knapt vanzelf weer op.
1: Ja, precies. En anders maar niet. Ja,
0: er zijn er genoeg, hè?
1: Genoeg merels, wat dat betreft.
0: Blackbirds.
1: Ja. Eens even kijken, dan zijn wij...
0: Hebben we nog tijd voor een plaatje, of niet?
1: Ja, we hebben nog wat tijd voor een
0: plaatje. Doen we
1: nieuws. Wat heeft die, de buitenscherm, wat heeft die voor tijd?
0: Deze
1: hier.
0: Ja, 5 voor, hè? 9:54.
1: Deze? Nee, deze, hoe lang dit nummer duurt.
0: Oh, even kijken, welke heb je in beeld? Oh, dat hier, is 5 minuten, dik 5 minuten.
1: 5 minuten, nou, dat kan precies. Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Habtamu de Hoop.
2: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
1: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Rastaman. Had jij ooit een Rastaman willen worden?
1: Nee.
0: Met dreadlocks.
1: Nee, lijkt me verschrikkelijk, dreadlocks.
0: Ja, dat is gewoon laten groeien. En wij blanke Veluwse mannen kunnen helemaal geen dreadlocks. Nou, het schijnt dat iedereen dreadlocks... Als je maar lang genoeg aan elkaar laat plakken en klitten, dan is gewoon niks meer.
1: Je moet het knopen, toch? Of is het gewoon puur klitterij?
0: Ja, nee, ik heb er niet in verdiept, maar ja, dat is eigenlijk schandalig, want ik ben een
1: Volgens mij zijn dat eigenlijk een soort vlechten.
0: Ja, je moet er wel wat aan doen. Je moet er wel af en toe naar de kapper, denk ik, ja. Maar het is ook gewoon wel niet wassen. Ik geloof dat je niet al te vaak moet wassen. we gaan ons er verder in verdiepen de komende weken.
1: Ja, we gaan het meemaken.
0: De zomer komt eraan. Hadden wij geen beller? Hadden we geen beller aan de lijn?
1: Ja, maar dat duurde het lang.
0: Oh, ja, nee, precies. Te breedsprakerig.
1: Nou ja, ik zeg altijd bel even aan het eind van een nummer. Dan kom je gewoon in de uitzending. Ja. Want daarvoor hebben wij allerlei andere dingen te doen. Maar
0: nee, dat was midden in het nummer. Dat is niet, ja. Dat komt niet uit, hè?
1: Ja, nee, ik kan wel. Maar dan moet iemand 3 minuten wachten.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook weer zoiets. Dus.
0: Het duurt te lang.
1: We gaan kwart over gaan we bellen met Ronnie Mans.
0: Oh ja,
1: dus
0: tuurlijk. Komt er ook aan.
1: Even wat...

0: Goedemorgen, Steve. Herman, dat spreekt Johnny.
1: Ja, en daar zijn ze weer.
0: Ja, goedemorgen.
1: Morgen, we zijn met z'n tweeën weer.
0: Ach, gezellig.
1: Ja, ja, ja. Ja. En zit jij alleen of...
0: Ik zit alleen, ja.
1: Ah. Oh.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, ja. De een wel en de ander niet, hè.
2: Waar zijn die leuke assistentes dan, joh? Wat, waar heb je ze gelaten? Vrij.
0: Ja, ik denk, ach, het is gisteravond vast laat geworden.
2: Ja. Ja, offert je weer op voor het ermeloze volk, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja,
2: doet weer helemaal alleen.
0: Daarom.
2: Respect, Ronnie. Maar wat, wat heb je in aanbieding vandaag?
0: Goed, hè? Wat hebben we in aanbieding? We gaan morgen beginnen we met het filmhuis Ermelo. Morgenavond in theaterzaal van het Huis van Ermelo. De film Springsteen, Deliver Me From Nowhere. In het begin van de jaren 80 heeft een muzikant Bruce Springsteen een uitputtende tour van de River achter de rug. Terwijl hij worstelt met depressie, huurt hij een huis in New Jersey en begint daar te werken aan zijn zesde album. Hiermee stelt hij het geduld op de proef van een platenlabel dat een opvolger wil op zijn pophit Hungry Heart. 8 uur morgenavond in de theaterzaal en de kosten zijn €10 en kaartjes kun je verkrijgen via filmhuisermelo.nl. Dan gaan we door naar de woensdag en dan hebben we fotoboek

0: Talk, Jan-Dirk van der Burg. Jan-Dirk van der Burg fotografeert, filmt, maakt fotocomedy en is de voormalige fotograaf des vaderlands. En in 2022 sloot hij zijn ambtstermijn af met Typisch Nederland, een tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum en een gelijknamig boek. En sinds hij in 2004 afstudeerde met een serie over kantoorcultuur, opereert hij in een fotografische niche-markt van inspraakavond, vergaderingen en cursussen. De wereld onder het systeemplafond. Hij komt woensdagavond naar de theaterzaal van het Huis van Ermelo om 8 uur. En de kosten zijn €12,50 per persoon. En dat kun je verkrijgen, de kaartjes, via huisvanermelo.nl. Dan gaan we naar de 3 seizoenen open tuinenroute. Dat staat vrijdag op het programma, onder andere vrijdag, maar ook zaterdag. En dan zijn er maar liefst 11 enthousiaste tuinen die je uitnodigen om een kijkje te nemen in de tuin. In ieder seizoen is er een dag waarop dit mogelijk is. Nou, voor nu is het dus aankomend vrijdag en aankomende zaterdag. Kom kijken, proeven en ruiken in diverse tuinen in Ermelo en Harderwijk die met passie en enthousiasme zijn ingericht. Op diverse plekken zijn zaden, stekken en planten te koop voor leuke prijsjes. Voor meer informatie kijk je op www.seizoenentuinenroute.com. En hier vind je ook precies wanneer de tuin open is en andere wetenswaardigheden. Dan hebben we ook Marktfestival Veldwijk. De Veldwijkmarkt is al jaren een ontzettend gezellige en verbindende dag voor inwoners van Ermelo en omstreken. En ook dit jaar belooft het weer gezellig te worden. Gezellige marktkramen van ondernemers en verenigingen uit Ermelo. Kramenactiviteiten vanuit de GGZ zelf. Leuke spellen voor jong en oud. Een rad van fortuin. En een fotobooth waarbij iedereen de foto direct mee naar huis krijgt. Dat staat ook vrijdag op het programma tussen 10 en 3 op Landgoed Veldwijk. En dat is gratis toegankelijk. Tot zover.
1: Nou, oh, ja. Een mooi pakket.
2: Ermelo ja, bruist,
0: daarom,
2: Ronnie.
0: Daarom, dat dacht ik.
2: Heerlijk.
1: Nou, dan mag je gaan kiezen. Gaan we luisteren naar Grenade van Bruno Mars. Of naar I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. Of naar Rocksteady van Bryan Adams en Bonnie Raitt.
0: Ah, doe die maar, Rocksteady.
1: Gaan we die doen en dan wensen we je een fijne week.
0: Helemaal goed, en jullie ook.
1: Hey.

0: Daar hadden we de rode duivel in nog een keer, of niet?
1: De rode duivel in, ja, we hadden
2: Bonnie nog Raid.
1: Bonnie Raitt, ja, ja, ja, precies. En daarmee is het ook alweer bijna 10:30.
0: Zo.
1: Ja, het schiet van ja, hartstikke vlot op. We krijgen een nieuw ziekenhuis, hè?
0: Ja, ik zie het. Ja.
1: En het nieuwe ziekenhuis komt een stap dichterbij. Partijen hebben ondertekend de bouwteamovereenkomst. En dat gaat om een nieuw ziekenhuis van het Jansdal in Lelystad. Ja. Dan denk ik ook van, daar staat een gebouw, maar dat willen gaan ze
0: ja,
1: niet...
0: Ja, zullen ze wel vernieuwen en dan zullen wij wel weer... ja, moeten, als we daarheen willen, Bas, voor eerste klas hulp, dan zullen we wat verder moeten rijden. Moet je er even een kwartiertje doorrijden.
1: Ja, ze hebben het gewoon verdeeld in bepaalde principes, ja. Bepaalde disciplines en dat soort dingen. Dus,
0: Sint-Jan is twee hebben ze nog meer? Ze hebben alleen Harderwijk en Lelystad, denk ik.
1: Ja, ze hebben er twee, ja, ja, precies. Maar dat wordt dan verdeeld, want de meeste mensen komen natuurlijk van het vasteland.
0: Nou, precies. Als je been eraf ligt, dan moet je naar Lelystad. En als je arm eraf ligt, dan moet je naar Harderwijk. In die zin een beetje. Ja.
1: Ja.
0: Alles zullen we eerlijk delen.
1: Ja, maar ben je dan wel even naar de gezamenlijke opslag in ergens halverwege opsturen?
0: Er moet wel verschil wezen, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Het is niet allemaal hetzelfde.
1: Nee, precies. Dus, maar er komt een nieuw ziekenhuis. Nou, hebben we dat mooi meegenomen. Gaan wij naar het volgende nummer.

0: Wow, Bonfire Music, Andrew Feeney. Hij was hier ooit in de studio en deed het nummer live.
1: Zo, serieus, ja?
0: Ja.
1: Nederlands artiest?
0: Nee. Dat
1: niet.
0: Ergens uit het buitenland.
1: Maar hij was hier wel.
0: Hij was hier wel, ja.
1: Hoog bezoek. Wow. Maar wij krijgen iets interessants toegestuurd, hè? Over Big Daddy, de Big Daddy Presley.
0: Ja, omdat hij jarig was, Trump.
1: Ik vind het wel interessant,
0: heeft, Mark, onze voormalige minister-president als NATO-baas, hem gebeld. Het komt van Leo, dus we gaan eens even luisteren wat Leo ons toestuurt.
2: Hello, this is the best president ever. The Donald himself speaking.
3: Pepe, dear daddy president, this is Mark, your NATO friend.
2: Hi, Mark.
3: I'm coming.

0: Beste premier die wij ooit hebben gehad met de beste president van Amerika.
1: Ja.
0: Een match made in heaven.
1: Ja, ongelooflijk hè, dat het zomaar losloopt op deze aardbol. Zulke kwaliteiten.
0: Mijn dag is weer goed.
1: Ja. Nou, precies. Dat was hem dus.
2: Leuk hoor.
1: En dan hebben we het even gehad. En dan de kracht van het samen eten. Niet alleen omdat we van lekker eten houden, maar het is ook verbindend en sociaal. Maar je hebt niet zoveel met grote groepen mensen eten.
0: Nee, dat heb ik al een paar keer aangegeven. En dit is ook... komt er bij mij niet lekker in. Ja, weet je wel. Nee. Maar
1: eet je dan... Wat is het max? 2 mensen, 3?
0: Ja, precies. Het moet overzichtelijk blijven. Maar het draait er vooral om dat ik de afgelopen... Over de tijd... het heeft met mijn karakter te maken. Maar over de tijd dat ik er niet zo goed tegen kan... als andere mensen mij zien genieten. Weet je wel? Ik wil mijn genot voor mezelf houden. En als andere mensen...
1: Okay.
0: Dat is het. Maar ook gewoon ja, met veel mensen... Dan moet ik... het wordt me allemaal een beetje te veel. Maar vind jij het wel gezellig dan? Met een hoop mensen...
1: Ik vind het wel leuk met een hoop mensen eten. Ja. Ja, een beetje hoeren, een beetje dom doen.
0: Het heeft wel wat hoor. Ik begrijp het. Maar ik prefereer een kleine groep. Ja, niet te veel bij elkaar.
1: Ja, nou ja. Dan je wil het liefst dus alleen genieten. Dan wil ik iedereen even vragen om de radio even uit te zetten. Want we gaan even naar een nummer luisteren van de lijst van André. Dan kan die alleen even genieten.
0: Dankjewel.

0: Joe Bonamassa.
1: Ja, jij kent hem vooral van Bad, met Bad Heart, hè? Daar kende jij hem wel van.
0: Ja.
1: Daar heeft hij een paar nummers meegemaakt. Dit is een album uit 2012 alweer, geloof ik. Die, ook wel lekker limmetje driving.
0: En dan zingt hij ook zelf?
1: Ja, hij zingt. Hij is niet de beste zanger volgens mij, maar hier zingt hij allemaal zelf. Ja.
0: Ik ken hem dan alleen maar met Beth Hart. Dus,
1: hij zingt ook zelf. En
0: we hebben een bellen, geloof ik. Goedemorgen weer, Madeleine.
2: Ja, maar sorry voor dit meerdere keren bellen, maar ik was dat, diegene die belde.
1: Oh.
2: En ja, André, ik ben ook een rare hoor, maar daar kan ik niks aan doen, want ik heb last van PTSS.
1: Oh.
2: Ja, al jaren is de diagnose, dus ja.
1: Dus je hebt elke dag vijf psychiaters bij je thuis?
2: Oh man, dan wop over die...
1: Altijd gezellig samen eten. Jij zit elke dag gezellig samen te eten met de psychiater?
2: Ja.
1: Of kun je dan niet genieten? Samen met de psychiater eten, dat is niet echt gezellig, of wel?
2: Oh, gunt ze alsjeblieft op.
1: Dus dan schop jij ze weer de deur uit en dan kun je rustig eten?
2: Zeker. Maar ik wil alleen maar even meedelen dat ik het dat het een goede nummer was van de Merel.
1: Oh, kijk, hadden we gewoon, we hebben raakgeschoten, zeg maar, met het nummer.
0: Ja.
2: Ik was zo dankbaar. De tranen gingen echt over mijn wang, want ik ben zeer emotioneel altijd. En daar ben ik vanaf heel kleins af aan al. En heel gevoelig. Voor het leed ook in de wereld. En ik ben ook heel blij als iemand heel blij is, weet je wel.
1: Oh, je bent een beetje bipolair, zeg maar. Ups en downs.
2: Ja.
1: High highs en low lows.
2: Ja.
1: Ja, wij leren jou wel elke week beter kennen. En is de wereld ooit uitgeleerd van Elisabeth of niet? Zijn alle vlakjes van de diamant ooit in het zonlicht geweest? Of wil je nog 50 jaar doorgaan?
2: Dat red ik niet meer.
1: 50 jaar gaat niet lukken, hè, denk ik.
2: Nee, 100%.
1: Maar Veluwe FM gaat altijd door, hè?
2: Ja, Veluwe FM, door.
1: Krijgen ze niet kapot?
2: Krijgen ze niet kapot, never.
1: Nou, wij gaan volgens mij wel een beetje een vervelend nummer voor je draaien, volgens mij, Bas. Want we gaan de hele boel zwart verven, hè?
0: Ja, nee. We gaan hier de boel zwart verven. En die Merel, die wordt ook zwart geschilderd. Ja.
1: Blackbird.
2: Blackbird, ja, zo heet dat in Amerika, hè. Alright, hey mannen, bedankt en een hele mooie week toegewenst. En jullie allemaal, ook alle luisteraars, hè.
1: Dankjewel, hoor.
0: Oké.
2: Nou ja, doei.

0: Booker T met Green Onions. Ja, leuk, heerlijk.
1: Ja, dat was van vroeger een begeleidingsband van een of andere grote jongen.
0: Ja, wie was dat ook
1: weer?
0: Ik ken die naam, Booker T en de MG's. Ja. Gaan we even uitzoeken.
1: Ondertussen kijken we nog even naar wat regionale nieuwtjes. Liz Wright en Kenny Banks senior komen voor een jubileumconcert ter ere van 10 jaar jazzdagen naar Harderwijk. En dat doen ze op 1 juli in de Grote Kerk in Harderwijk voor een eenmalig duoconcert in Nederland. Ze hebben een tour, die komt niet in Nederland, maar ze konden wel even terug hier naartoe. Maar daar was de Catharina Kapel te klein, de opbrengsten waren daar niet genoeg. Dus ze doen nu in de Grote Kerk om dan toch de boel te kunnen bekostigen. En een mooi jubileum. En wie het hele stuk wil lezen, even naar Harderwijkencourant.nl. Of naar Jazzdagen of naar Jazz on the Corner. In Harderwijk dus. Jazzdagen Harderwijk. Goed, en dan komt er ook nog een uniek vioolconcert als muzikale dank van Oekraïne voor de hulp uit Nederland. En dat in de regio Gelderland en Flevoland houden violisten uit Oekraïne verschillende keren een vioolconcert om Nederlanders te bedanken. In Ermelo treden ze op in de Rehobotkerk op 23 juni om 8 uur. Volgende week dinsdag is dat. Ook zal het muziekgezelschap diezelfde dag een straatconcert geven op de markt in Ermelo.
0: Ja, een beetje in dezelfde week als Fête la Muziek, dus dat sluit mooi bij elkaar aan.
1: Precies.
0: Het wordt behoorlijk muzikaal in Ermelo.
1: Inderdaad. Nou, dan gaan wij naar...
0: Gingen we naar Georgia, Miss Georgia Smith?
1: Nee, we gingen naar Wake Up Boo.
0: Ah, kijk eens.

0: Zo, dat waren ze. De wake-up boost.
1: Ja, iedereen is hopelijk wel een beetje wakker op de Veluwe. En, ja. De oranje mannen moeten ook nog wat meer wakker worden. Want gelijk spelen is natuurlijk te weinig. Hè? Dus hopelijk heeft het oranje lied van Mark geholpen. Maar goed, het duurt nog een week voordat ze weer aan de gang gaan. Het duurt wel langer.
0: Ja, en ze moet tegen Zweden. En Zweden heeft met 5-1 gewonnen.
1: Ja, maar, dat is, ja, maar van wat was dat? Van
0: Tunesië.
1: Ja, nou goed. Ja. Maar dat is wel veel.
0: Ja, beter maar Nederland heeft van Algerije niet kunnen winnen.
1: Nee, dus wij moeten inderdaad maar zien of we van Tunesië winnen. En kijk, het maakt mij niet zoveel uit. Als het goed gaat met Oranje, dan dat is leuk. Maar wat jij zegt, zoals het er nu uitziet... De vonken vliegen er nog niet echt vanaf.
0: Ze hebben steeds zo'n grote muil van. Ze zijn nog nooit in de poolfase uitgeschakeld.
1: Oh, ja.
0: Nou, daar heb ik nieuws voor je. Dat gaat dit jaar gebeuren.
1: Oh, ja.
0: Nog een paar keer zeggen, dan roep je het over jezelf af. Ja. Kijk, dat zijn dan de angsten die ik heb.
1: Nee, precies.
0: Er zit altijd een win-win situatie in. Want ik zeg altijd, nee, ze gaan verliezen. Als ze dan winnen... heb ik toch gewonnen, want heeft ons land gewonnen. Maar als ze verliezen, heb ik de weddenschap gewonnen. Dus ja. Ik win dan altijd.
1: Je hebt je zaakjes, je hebt je schaken, juist, je schakenbord goed te staan, Bas.
0: Juist.
1: Valt er niks tussen te krijgen.
0: En Georgia, wat is dat?
1: Ja, Georgia Smith van mijn lijst. Dat is een volgens mij een Engelse zangeres, donkere zangeres, een beetje Beyoncé-achtig. En die Blue Lights vind ik heel mooi. Dat is uit 2018. En daar zingt ze voor de vriendjes. Voor de vriendjes of de ex-vriendjes. Die in de gevangenis zitten. Want die zijn door de Blue Lights, door de politie achtervolgd. En okay. Daar is ze een beetje verdrietig over.
0: Heeft ze veel vriendjes in het gevangenis?
1: Nou, gezien haar schoonheid heeft ze wel een paar vriendjes gehad. Maar die zitten allemaal in de bak. En daar is ze weer een beetje depressief over. Dus, en daar gaat dit liedje over. Van jongens, waarom zit die politie steeds achter jullie aan?

0: Datje idee.
1: Moet ze vandaan hoor. Blauw, blauw, blauw.
0: Veiligheid op straat.
1: Ja, dat was Georgia. En dan gaan wij het laatste berichtje van dit uur voorlezen. Ermelo grijpt opnieuw in. Permanente bewoning blijft verboden. Ook aan de Haspel in Ermelo. Dus
0: ja, die kant mag je niet wonen. Aan de zeekant mag je wonen. In het bos, helaas.
1: In het bos, ja, nee. Dus dat gaat allemaal niet gebeuren. Nou, dan gaan wij naar het nieuws van 11 uur alweer. We hebben nog 20 seconden te gaan.
0: Jongen.
1: En dan ronden we het laatste uur nog een paar laatste nieuwtjes en nog een paar verzoekjes.
0: Precies,
1: en dan
0: we zijn er ook
1: is
0: nog.
1: De boel weer afgerond.
0: Gaat hard.
1: Dus, ja.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: The Bells of Eternity. Ja, welkom terug in het laatste uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op Veluwe FM. En we begonnen met een bel.
1: Ja, het waanzinnige progressive techno nummer Bells of Eternity van Boris Brejcha.
0: Ja,
1: minimal
0: ja.
1: Techno, ja, dat, daar word je wel... Als je nu nog niet wakker bent, dan kun je eens goed de hele dag blijven slapen.
0: Huh? Ja, en dat is ook lekker hoor, met dit weer.
1: Ja, het is, die zon die komt maar niet, joh. Nee, wat blijft joh. Die? Nou, misschien dus, straks vanmiddag nog.
0: Wie weet vanmiddag. Nou, laten we dan maar een verzoekje van Erik Rast even door.
1: Ja, die heeft nog staan.
0: Lopen op de hei. Oh, die slopen ook al op de hei.
2: Ja.

0: Zo, dat was hem op verzoek van Erik Vlender.
1: Een Limburgs vlaatje.
0: Ja.
1: Ja, ga ik binnenkort toch ook weer eens, naar Noord-Limburg. Zuid-Limburg kom ik zelden. Maar ja, in Noord-Limburg liggen die vlaaien ook al in de winkel. Hè? Je hoeft niet helemaal naar het zuiden.
0: Nee,
1: maar
0: nee,
1: dat kan er bij jou ook al in, denk ik. Een Limburgse vlaai. Lekker, hè?
0: Ja, ik vind het niet vervelend hoor, een Limburgse vlaatje.
1: Maar heb je ze hier nog? Kun je ze hier nog krijgen? Ja, ook
0: ja,
1: over,
0: ja maar, je wel toch.
1: Maar je hebt toch die Limburgia, dat is allemaal weg.
0: Ja, er zijn er wel bakkers die gewoon Limburgse vlaaien maken. Of dat de echte zijn, ja, is waar.
1: Ach ja.
0: Ja, dan gaan die er een kraaitje joh. Zaterdag is Nederland-Zweden en dat is om 7 uur al. Die wedstrijd duurt tot 9 uur en daarna nemen de Fleming stage mee door de rockgeschiedenis. En dat doen ze allemaal in Poppodium Estrado. Zalen ze open om 6:45. En,
1: Harderwijk.
0: In Harderwijk. En dat gaat de hele avond door. Dus dat,
1: leuk initiatief. En dit valt veel beter. Hè? Zaterdagavond 7 uur. En dan kun je op zondag een beetje bijkomen. Want die hele zondagavondwedstrijd van gisteren, dat was natuurlijk helemaal niks. Weet je, voor heel veel mensen die maandag vroeg op. Weet je wel, de meeste. Deze valt denk ik een stuk beter. En dan laten we hopen dat ze dan ook winnen, weet je wel.
0: Ja, nou, ik heb er een harde hoofd in. Maar goed, van pop tot klassiek. Ermelo veranderde in één groot festival tijdens Fête de la Musique. En dat is ook zaterdag.
1: Dit weekend.
0: Binnen 2 uur nadat de site live ging, hadden zich al 2 muziekgezelschappen aangemeld. Dat enthousiasme typeert Fête de la Musique. Ook op 20 juni. 17e editie, inmiddels ook de oudste. En ze doen er een heleboel aan mee. Maar er staat een heel interview met de organisatoren.
1: Ermelo's Weekblad.
0: Ja, ermelosweekblad.nl. Ermelosweekblad.nl. En dan gaan wij naar het volgende deuntje alweer. En die komt van jouw lijst.
1: Ja, Fleetwood Mac. Met een wat rustig fijn nummertje uit de jaren 70.
0: Nou, gaan wij even luisteren.

0: dat nummer dan nog gehoord, joh.
1: Nee, is ook een beetje onbekend. Een beetje een onbekende nummertjeszoeking uit, hè? Want ja, die, wat was het? Die, weet dat, dat ene nummer, dat kent iedereen, dat wordt heel vaak gedraaid. Change, weet je wel? The Change.
0: Ja.
1: Die hoor je wel vaker. Maar deze, nee, ik kende hem ook niet echt, hoor. Maar wel een van die twee zangeressen hoor je er wel lekker bovenuit.
0: Ja. Dan sloop van de recreatiewoningen voor nieuwbouw in Ermelo. Dat is altijd goed. En dan is er een duurzaamheidskolom met tips over het hoofd thuis koel te houden in de warme zomer. Nou, dan moet je echt even voor naar ermeloosweekblad.nl. En dan kan jij je hoofd ook koel houden in deze warme zomer. Nou, dan hebben we de nieuwtjes uit de regio gehad. En dan gaan we naar Frankfurt Oder. Oftewel, naar het origineel van Zoutlanden.
2: Hey.

0: Ja, dat is het origineel Bossen met Anna Loos.
1: Ja.
0: En Bluff heeft het nummer geleend en toen werd het ook nog het beste Nederlandse nummer. Ja, nagaan,
1: ze hebben het netjes gedaan. Netjes gedaan door Bluff en alleen Zeeland is wel wat anders dan Frankfurt aan de Oda.
0: Ja.
1: Maar ja, het lijkt heel erg één op één, ja. Ze hebben het goed vertaald. En hier was het een enorme hit, zeg jij, of niet?
0: Ja, ja, het werd het beste Nederlandse nummer. Dan denk je van flauwekul. Iedereen weet dat het Duitsland komt. Ja. Hoe kan je dan het beste Nederlands nummer noemen? Maar goed, toen maar. We hebben ook een Duits volkslied en een Spaans volkslied en weet ik van allemaal wat.
1: Koning van Spanje. Dus, ja, klopt dat. Allemaal niks van, joh.
0: Wat hebben we dan nog? Boris hebben we hier.
1: Echt het dubbelplaatje van Boris gaan we dan ervan maken. Hè? Want we hadden net ook al Boris. En ja, dit is een Duitse techno, minimal techno of Tsjechisch of zo. En hij zingt hier, of nu doet Malena Narvé, zingt even mee. Ja, heerlijk. Dansen maar weer.

0: En dat was hem, hè?
1: Ja, de radio-edit van het nummer Vienna van Boris Brejcha samen met Malina Narvey. Dus ja, lekker. Ik hou er wel van. Maar heb jij techno? Dat kun jij wel dragen.
0: Ik moet zeggen dat ik daar prima op ga.
1: Ja, dat wordt...
0: Je gaat er vanzelf een beetje dit doen.
1: Beetje wakker worden.
0: Een beetje heen en weer...
1: Wakker wordt muziek. Ja, ik vind het ook heerlijk. En deze jongen die draagt altijd een masker, hè, Boris Brejcha. Je kent hem niet, denk ik. Hè? Je weet niet,
0: nee, ik heb geen idee wie het is.
1: Mr. Boris.
0: Waarschijnlijk door het masker.
1: Nou, ja, precies. Daar kun je niks zien. Maar hij schijnt... In Ramstein is toen een soort vliegshow geweest. En daar zijn in 1987, dat weet jij waarschijnlijk wel, een paar van die mix zijn neergestort. Er is zo'n vliegongeluk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is heel bekend. Ik heb het vaag gehoord. Hij was toen een jaar of negen, een jochie van negen... En hij heeft een paar brokstukken over zich heen gehad. Okay. Daar is hij deels verbrand. En nu ziet hij er weer redelijk appetijtelijk uit, hoor. Maar daarom draagt hij toch bij optredens. Of het is een soort handelsmerk dat hij zo'n Venetiaans partymasker draagt. En dat, ja, dan ben je meteen een soort... dan val je meteen wel op, weet je. Als je altijd zo'n masker op hebt.
0: Ja.
1: En dat wist ik ook niet. Maar ik dacht ook van, weet je, waarom heb je zo'n masker op? Wat heb je te verbergen? Maar er zit dat verhaal dus achter, ja. Ja, want verbrande mensen, we gaan zo naar Volendam. Daar weten ze het ook wel, daar weten ze er ook wel wat van. Daar word je er niet knapper op, hè? Als je het vuur over je heen laat komen. Ik pas daar ook voor. Maar ja, als je helemaal in de fik staan hebt, dan doe je er ook niks meer aan.
0: Nee. Nee, en dat viel me wel op bij die documentaires en zo. Dat die toch allemaal aan de partner gekomen zijn.
1: Ja,
0: verbrand
1: serieus?
0: En wel. En toch, ja. Toch een relatie. En dan denk ik, ja, bedoel, uiteindelijk hoor je iedereen altijd zeggen... het gaat om de binnenkant, maar meestal gaat het toch stiekem om de buitenkant.
1: Een beetje wel, ja.
0: Ja, maar in dit geval dacht ik, oh, kijk, het gaat dus echt wel om de binnenkant.
1: Ja, en liefde maakt blind, hè, dat zeggen ze ook.
0: Oh, ja, dat kan ook. Vuur ook trouwens.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan dus naar Volendam.
1: De Palingshout. MUZIEK

0: Nick en Simon, ook dit nummer heb ik nog nooit gehoord van ze.
1: Oh ja, die hoor ik diverse keren voorbij komen. En deze week krijgen we ook een warme oostenwind. Zij hadden een koude oostenwind. Wij krijgen waarschijnlijk een hele warme oostenwind.
0: Nou,
1: maar echt waar, vrijdag is het weer, gaat het weer 30, 31 graden worden.
0: Ja, het zit er weer in, hè.
1: Wordt de blower weer aanzetten in huis.
0: Ja. Nou, dan heb ik een nummer ontdekt. Dat doet me heel erg denken aan Tie Your Mother Down van Queen. Ken je dat nummer, Tie Your Mother Down?
1: Dat nummer zegt mij niet zoveel.
0: Nou, dan gaan we die eens even erbij pakken.
1: Maar een nummer wat daarop lijkt.
0: Nee, eerst even Tie Your Mother Down. Oh, dan doen we meteen vergelijken.
1: Ja, doe maar even Queen.
0: Tie Your Mother Down.
1: Twee voor de prijs van één.
0: Huh? Ja, daarom dus. Even kijken. Tie Your Mother Down, daar hebben we hem. Nou, schrik er nou even, zou ik zeggen.

0: Nou, hou dat beeld even vast.
1: Ja.
0: Gaan we even een ander nummertje draaien, even voor de afwisseling. Anders dan hebben we wel twee keer hetzelfde. Ja. En dat is deze. Pas wel bij vandaag. I don't like Mondays.

0: Motown Rats.
1: Dan moeten we Koos ervoor bij vragen. Als we de whole day down willen shooten, dan...
0: Ja.
1: Heeft die man een beetje een collectie buksen en...
0: Ik weet niet wat Koos heeft. Nee. Ik ken zijn hele collectie niet.
1: Nee, maar hij heeft wel vaak vandaag ook weer en vorige week ook. En dan heeft hij toch behoorlijk zin om bepaalde fenomenen neer te knallen en zo. Dat ik denk van nou, dan heeft hij wel wat in huis waarschijnlijk. Misschien kan hij het een keer laten zien hier in de studio, weet je. Ja, voel ik me ook weer veilig
0: hier. Hij is vaker geweest hier, maar hij had nooit wat bij zich.
1: Nooit wat bij zich, nee. Geen blaffers, geen blaffers.
0: Nee. Nou,
1: nu dat nummer van jou wat een beetje lijkt op de Queen.
0: Smoking Gun. Nou, let's go. Als we het dan toch over guns hebben.
1: Nou, ja hoor.
0: Maar dit is dan

0: Zo, en dat was hem Smoking van de band Boston, ook bekend van More Than a Feeling.
1: Ja, ja. Lekker uptempo rock, net zoals het andere nummer. En ja, het is dat het zo duur is, anders dan zou ik vanmiddag zo weer een pakje kopen. Ja, zou ik zo weer even gaan roken, samen met de mannen van Boston.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar jij begint er niet meer aan, denk ik, roken, dat is passé.
0: Ik ben er bijna 10 jaar af.
1: Oh ja, dat zei
0: en,
1: je.
0: Ik moet zeggen af en toe dat ik... Ik heb een fase gehad, de eerste 5 jaar.
1: Ja.
0: En dan was ik dacht van... Oh, ja.
1: Craving.
0: Dat vind ik dan ook zonde om er eentje... Want dan ben je die 5 jaar kwijt, hè?
1: Ja,
0: dan kan je niet zeggen, ik ben 5 jaar van de rook af. Nee, want je hebt er eentje gerookt.
1: Nee. Ik kan er ook goed vanaf blijven. Maar als ze dan toch beginnen te schreeuwen en te zingen, Boston, dan wordt de verleiding weer groot. Maar ja, het is een aanslag in je portemonnee tegenwoordig. Maar dat houdt de jeugd niet tegen. Hè? Die vapen zichzelf helemaal
0: die vapen, dat is helemaal...
1: Het is allemaal hetzelfde. Al een ander naampje. En ze hebben nu ook weer tabakszakjes, hoorde ik ze over. Ik ga me daar maar niet in verdiepen. Ik maakte denk ik een grapje. Ik denk niet dat ik vanmiddag een pakje sigaretten ga halen.
0: Nee, maar je hebt ooit wel gerookt dus?
1: Ik heb ook mijn rookperiode gehad, ja. Maar
0: wat had jij voor sigaretten of check?
1: Laatste pakje wat ik gekocht heb, wat ik weet, is 2004. Dus dat is 22 jaar geleden heb ik Lucky Strike, weet je wel?
0: Oh, je had kant-en-klaar sigaretten?
1: Ja, sigaretten. Ik heb ook check, check heb ik ook gerookt hoor. Drum en vanille. Ik weet het eigenlijk niet. Ik rookte van alles. Ik was niet een Marlboro of Marlboro Camel.
0: Glas.
1: Maar wat weet jij de merken nog? Weet je?
0: Ja, ik ben ooit begonnen met Drum.
1: Oh, Drum. Ja,
0: ik was geen Samson man, maar een Drum man.
1: Samson had je ook, ja.
0: Ja, dat had je ook. Nee, maar dat vond ik op een of andere manier al bollig. Drum vond ik wel frissig.
1: Ja.
0: Maar toen op een gegeven moment kwam ik Reinaard tegen.
1: Dat
0: en
1: dan,
0: dat
1: joh.
0: Bleek dus van vanille te komen.
1: Wow,
0: ja. En toen Reinaard liep niet zo. En toen ben ik naar halfzware vanille gegaan. Ja, halfzware jongens waren check, weet je wel.
1: Ja, dus,
0: halfzware vanille. En ja, dat is nooit meer overgegaan. Altijd halfzware vanille gerookt.
1: En je hebt geen sigarettenmerk gehad waar je fan van was?
0: Nee, als ik per se sigaretten moest kopen,
1: ja,
0: dan kocht ik Caballero.
1: Oh ja, Caballero, ja.
0: En dan zonder filter, hè?
1: En die vrouwenmerken vond ik wel leuk, hè?
0: Want Belinda.
1: Ja, Belinda en zo. Dat zag er ook allemaal. Ja, het is echt een smerige industrie, is het. Het bestaat nog steeds.
0: Ja.
1: En de rooklobby in Brussel, hoorde ik van de week. De rooklobby is nog ijzersterk. Ze krijgen dat niet plat. En ik geloof dat er elke dag nog gesprekken zijn in Brussel met ambtenaren van... joh, de fabriek van Philip Morris moet open blijven enzovoort.
0: Ja.
1: Je gelooft het niet. Maar ja, ik bedoel, we moeten er niet te lang bij stilstaan. Hadden we nog een plaat in de aanbieding?
0: Ja, ik heb nog een plaat in de aanbieding en die komt van Black. Hij is verongelukt tijdens een verkeersongeval. En hartstikke jong nog, veelbelovend. Hij leek wel een beetje op Bowie zijn stem af en toe. En dit vind ik wel een heel fijn nummer van hem.
1: Let's go.

0: Ja, en dat was hem helemaal. Blijk met Swedish Smile. En Tineke, ja, die gaat er altijd helemaal vanuit haar plaat. En ook vanuit deze plaat. Want ze is fan van Blijk. Nou, heb je nog plannen voor vandaag, André?
1: Afronden, ja. Afronden zijn het afronden met deze heilzame muziek van de ochtend. Heerlijk hoor, ik heb genoten en het was weer leuk samen. En ik heb plannen zat, ja. Ik bedoel, man, als ik mijn agenda opensla, dan wil je niet weten wat er allemaal staat. Maar ik heb morgen bijvoorbeeld heel spannend. Morgen rond 10 uur ben ik voor het eerst sinds lange tijd weer bij de pedicure.
0: Okay.
1: Die stond voor mij en ja, het ook wat staan. Hè? Heb je al afspraak of niet? Had je al een pedicure? Jij moest ook naar de pedicure, toch? Nee, voor de voeten.
0: Ik moest niet naar de pedicure.
1: Oh, dat dacht ik, ja. Nee. Ik dacht dat je vorige week zei van, ik ook.
0: Nee. Vroeger ben ik er wel eens geweest, maar nee, ik hoef niet. Ik heb last van neuropathie. En dat betekent dat mijn zenuwuiteinden in mijn voeten heel gevoelig zijn.
1: Ja, ja.
0: Dus zo gauw ze met me aanraakt, dan begin ik meteen te trekken met die benen. Ja. Dat wil helemaal niet.
1: Laat maar zitten, dan moet jij geen afspraak maken.
0: Nee.
1: Maar ik heb er één en ik ga eens even afwachten of ik morgen ook een beetje last van neuropathie heb. Ik hoop het niet. Anders dan wordt het een bloederige praktijk daar ook.
0: Ja.
1: Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Het
0: zijn vaak wel bloederige types hoor.
1: Nou, er moet wel wat geboord worden bij mij. Ik ga het afwachten.
0: Geboord? We ben je niet waar met de tandarts?
1: Nee. Eelt moet er weggeboord worden.
0: Oh, dan boren ze.
1: Ja, ze boren voor en zagen. En het is één grote slasherfilm morgen in Ermelo, jongen. Maak je borst maar nat.
0: En waar gaat dat gebeuren? In het centrum van Ermelo?
1: Okay. In Ermelo. Bij het buitengebied, dus wel veilig.
0: Okay.
1: Veilig in het buitengebied. Dus voor de rest gaan wij nu maar even onze wekelijkse en dagelijkse wensen uitspreken. Dus iedereen weer een fijne maandag. En
0: je hoeft vanmiddag niet 5 uur lang de intensiteit van je af te schudden?
1: Nee, ik wou nog over de intensiteit viel wel mee vandaag. We hebben heerlijk veel rustige platen gedraaid. Dus ik hoop wel dat ik vanmiddag intens gelukkig word. En dat moet nog even afwachten.
0: Ja, want je moet nog 14 dagen, hè?
1: Ik moet nog 14 dagen volmaken dit jaar. Maar volgende week volgende week maandag vanaf 8 uur een update, denk ik, over mijn...
0: Volgende week.
1: Ja, ik heb hem opgeschreven.
0: Ja, nee, dan komt dat helemaal goed.
1: Dus tot volgende week maandag, beste luisteraars.
0: Ja, en ik zeg, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat Veluwe Wem aanstaan, dan komen we elkaar vanzelf tegen. En André is er dus volgende week om 8 uur. Ik ben er volgende week maandag ook om 8 uur. Maar ik ben er morgen vroeg ook al om 7 uur. Met de Wereld Wordt Wakker op Veluwe Wem. Ja, waar anders.
1: Tja.
0: Dus dat is... En dan sluiten we af met een Nederlands product. En dat is deze.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Ermelo start een controleperiode van 5 weken bij eneslachterij Thomas Ducto. Het bedrijf heeft volgens het college maatregelen genomen om te voldoen aan een eerder handhavingsbesluit en daarmee mogelijke dwangsommen van 500.000 euro te voorkomen. De controle volgt op een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter bevestigde in april dat delen van het terrein in strijd met het bestemmingsplan worden gebruikt. Thomas Ducto kreeg daarna 8 weken de tijd om de overtredingen te beëindigen. Die termijn verstreek afgelopen week. In Zeewolde is zondagmiddag de brandweer uitgerukt naar de Ossenkampweg. Dat gebeurde na een melding van een buitenbrand. De melding kwam rond 3:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna direct een brandweereenheid werd ingezet. Over de omvang van de brand in het buitengebied is voor ons nog weinig bekend. Ook is de exacte oorzaak van het incident niet vastgesteld. De brandweer heeft de situatie ter plaatse onderzocht en maatregelen genomen om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot slot, politie en gemeenten signaleren een toename van zogeheten autovoelers in Putten, Ermelo en Harderwijk. Criminelen controleren 's avonds en 's nachts of geparkeerde auto's niet zijn afgesloten en nemen daarna waardevolle spullen mee uit de voertuigen. In Putten ontving de gemeente 8 aangiftes en 6 meldingen van autovoelers. Burgemeester Henk Lamboy legde recent een verdachte een last onder dwangsom van 1000 euro op om herhaling te voorkomen. Ook in Ermelo en Harderwijk kwamen de afgelopen periode meerdere meldingen hieromtrent binnen. Gemeenten en politie adviseren om geen waardevolle spullen zichtbaar in auto's achter te laten en de auto altijd af te sluiten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je weer luistert. Nou, we zijn weer live in de studio. De afgelopen weken waren we eventjes afwezig. Maar we zijn er weer. En we zijn al begonnen met een heerlijk nummer van Tjech Lo. Met Santa Yala. Al jaren in Senegal wonende Tjech Lo. Groeide op in Burkina Faso. Hij werd ooit ontdekt door Youssef N'Dour. En er zijn maar weinig Afrikaanse artiesten die zoveel uiteenlopende Afrikaanse muziekstijlen samenbrengen. Met name worldbeat en reggae. Hij staat zondag 5 juli gepland in het Afrika Festival in Hetme. En daar zijn wij bij. Nou, we gaan natuurlijk het eerste uur weer heerlijke muziek draaien. Maar vooral straks praten met Marten Truijers uit Antwerpen. Tenminste, in de buurt van Antwerpen. En we gaan luisteren naar een prachtig gedicht van de Ermose dichter Alfred Falstar. Allemaal het eerste uur. En het tweede uur dan gaan we praten met Aard Hop over de Nadara Gypsy Band. En de techniek is weer in vertrouwde handen van Linda. En wij gaan door naar Frankrijk.

0: Marte Traijers met Self-Defense. De Belgische singer-songwriter Marte Traijers uit Antwerpen, of bij Wilrijk eigenlijk, bij Antwerpen, brengt haar liedjes onder haar artiestennaam Marcella Music. Daarnaast is ze zangeres bij twee bands. Nou, alle reden voor een gesprek met haar. Dag Marte.
1: Hallo.
0: Ah, je bent er, hartstikke fijn, mooi. Goed om je stem te horen. Nou, we hebben genoten van dit prachtige nummer. Hoe ben je op de tekst gekomen? Wat heeft jou geïnspireerd?
1: Die tekst is eigenlijk geïnspireerd op een therapiesessie.
0: Oh!
1: Ja, je hoort het misschien wel dat het een breeze.
0: Ja.
1: Dus het blijft belangrijk om te ademen.
0: Ja, zeker.
1: En dus een beetje een reminder aan mezelf om dat dan ook effectief te doen.
0: Oh, wat goed zeg, wat leuk. Nou, een heel boeiend onderwerp. Mooi. Mooi uitgangspunt.
1: Ja.

0: Hey, en verder even nog over jou. Je bent super muzikaal, hè? Niet alleen zangeres, maar je bespeelt heel veel instrumenten. En je zit ook nog in twee andere bands, als het goed is, hè? Dus super actief.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Wat is jouw lievelingsinstrument?
1: Leuke vraag. Ik denk dat, momenteel is dat sopraansaxofoon, denk ik.
0: Oké, zo, dat speel je ook nog. Wat leuk, joh.
1: Dat speel ik niet, maar daar hou ik al van.
0: Oh, daar hou je van, oké.
1: Om te bespelen zelf vind ik zang natuurlijk het leukste. Dat is mijn hoofdinstrument, zingen is gewoon top.
0: Nou ja, maar je speelt dus accordeon, basgitaar, lees ik hier, gitaar, piano, ukulele, dat is nogal wat. Dus je bent het ben je multi-inzetbaar, zeg maar, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, en dan nog die twee andere bands. Wat zijn dat voor bands?
1: Het ene is eigenlijk met twee vriendinnen een soort close harmony groepje.
0: Ja.
1: Waar we samen covers en eigen muziek brengen. Het heet Hunter.
0: Ja.
1: En de andere band is eigenlijk een partyband. La Folie Jolie.
0: Ja.
1: Dat is dan weer een compleet andere kant van mezelf. Glitterpakje aan.
0: En, leuk.
1: Ja, en gewoon een leuk feestje maken met het publiek.
0: Oh, wat leuk, joh. Wat gaaf, zeg. Ja.
1: En
0: dan nog even over het schrijven van je liedjes. Hè? Van, gaat je dat makkelijk af? Heb je zomaar ineens...
1: Met momenten.
0: Ja.
1: Ik denk dat er veel mensen regelmatig last hebben van een writer's block.
0: Ja, ja.
1: En ik denk dat het bij mij eerder zo is dat ik heel lang niet kan schrijven en dan plots heel veel.
0: Dus
1: ik heb misschien een constante writer's block en dan altijd een paar dagen plots niet meer.
0: Oké, zo gaat dat. Oké.
1: Sommige mensen kunnen elke dag nummers schrijven en dat is bij mij nu wel niet.
0: Ja.
1: Dus dat maakt mij misschien een beetje een uitzondering of zo, maar de momenten dat ik dan schrijf, is het ook volledig alles erop en eraan.
0: Ja, duidelijk. Hey, en dan heb jij onder je naam Marcelle Music al een album uitgebracht? Of,
1: Nee, ik zou graag met Marcel dit najaar de studio willen kruipen.
0: Ja.
1: Dus vanaf 2027 wil ik dingen beginnen releasen.
0: Ah, kijk, is hartstikke goed. En heb jij zelf een studio of ga je dan gebruik maken van een officiële studio, zeg maar?
1: Ik ga bij hoogstwaarschijnlijk bij Koen Giese, die naam is bij jullie waarschijnlijk minder bekend dan hier, de EP opnemen. Ik heb hier thuis wel een kleine studio, maar ik heb ontdekt tijdens mijn studies dat ze een heel album zelf maken.
0: Ja,
1: dat voor mij niet zo gaat. Ik heb graag andere mensen die ook hun mening geven.
0: Ja. Heel erg goed. Want kan jij de muzikanten noemen met wie je dan zeg maar muziek maakt? Dat doe je niet in je eentje.
1: Nee, klopt. Momenteel werk ik samen met Jeff van Steenbergen op contrabas en Tom Peters op drum.
0: Oké.
1: We zijn nog in de maak om te kijken of daar een gitaar bij kan of zo, of backings.
0: Oké. Hey, en waar kunnen de luisteraars jullie binnenkort horen en zien?
1: Voornamelijk in België.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. En waar is dat dan? We zitten toch een beetje in vakantietijd, dus de mensen reizen wat op en neer. Dus,
1: dichtbij zijn is waarschijnlijk op 28 november in Antwerpen, in de Jingle Jungle. Maar als ze graag een keer naar Gent komen, vlakbij Gent ligt Wetteren, en daar speel ik al in september.
0: Oh, wat leuk.
1: Maar moest je nu geen zin hebben om naar België te gaan, binnenkort komt er een heel leuk concept, namelijk Singer-Songwriter Night. En dan speel ik een aantal keer solo. In Nederland.
0: Oh, wat leuk.
1: In de theaterzaal.
0: Oh, dat is leuk. Goh, wat. En kan je daar een voorbeeld van noemen of zo? Wanneer dat dan en waar dat is dan?
1: Oh, dat weet ik niet van buiten. Maar alles komt nog op mijn socials te staan.
0: Oké, hartstikke goed.
1: Instagram of op Facebook, gewoon Marcelle Music. En daar komt heel de tour heel mooi op te staan.
0: Oh, mooi zeg. Hey, en dan een hele andere vraag. Kan je ook van jouw muziek leven?
1: Ja.
0: Oh, mooi. Ja, hartstikke goed.
1: Ontzettend blij dat dat gelukt is.
0: Oh, wat fijn zeg.
1: Met een beetje ondersteuning hier en daar, maar voor de rest
0: Wat mooi.
1: Continu muziek maken. Ja, het is eigenlijk een kinderdroom die wel uitgekomen is.
0: Geweldig, joh. Hey, even dan. Ik laat je even een stukje muziek horen wat je waarschijnlijk onmiddellijk zal herkennen. Dus blijf even lekker hangen. Dat is heel kort even, hoor. Komt-ie aan.

0: Je hebt Pamela herkend, denk ik, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, zeg het eens.
1: Pure and Bias.
0: Precies.
1: Farewell Angelina.
0: Ja, want ik las dus dat het voor jou wel een hele grote inspirator is geweest, hè?
1: Zeker, ja. En hoe ze verhalen vertelt, dat is ongelooflijk.
0: Ja, prachtig, hè. Dat is echt een voorbeeld voor jou, zeg maar.
1: Ja zeker. Zo'n tijdloze sound en hoe dat eigenlijk met zo weinig de aandacht zo naar haar kan trekken, dat vind ik heel inspirerend.
0: Prachtig. Zijn er ook Belgische artiesten die voor jou een voorbeeld zijn geweest?
1: Zeker, ja, zeker.
0: Kan je ze een paar noemen?
1: Ja, ik ben een hele grote fan van... Belgisch is nu Belgisch, Chantal Acta.
0: Ja, ja.
1: Zij, een beetje meer in de jazz, maar dat is ongelooflijk.
0: Ja, ik ken haar. Ja, ze is goed.
1: Ondertussen ook, Belgisch... En Amerikaans, Trixie Whitley.
0: Oh, die ken ik niet. Nee.
1: Ja, zij is hier... Ze heeft hier roots in Gent.
0: Ja.
1: Maar ze is ook wel naar Amerika verhuisd. En ze woont nu voornamelijk daar.
0: Oké.
1: Ja, Trixie Whitley, een ongelooflijke muzikant en zanger.
0: Ah, leuk zeg. Hey, nog even een praktisch puntje. Ik zag geen muziek van jou op Spotify. Is dat een bewuste keuze of...
1: Momenteel nog wel, ja.
0: Oké.
1: Ik heb geen haast.
0: Je doet het rustig aan,
1: Ik doe het rustig aan. Ik zet liever iets online waar ik dan ook volledig achter sta, dat ik er heel mooi aan kan werken, dan dat ik overhaast.
0: Ja, dat snap ik hoor, ja. Hey, ben je opgegroeid in een muzikaal gezin of is het echt een talent wat je van jezelf hebt? Hoe is dat een beetje ontstaan eigenlijk?
1: Mijn vader is wel... muzikant geweest, eerder keyboards, piano. En voor de rest is langs de kant van mijn mama, ze zou zichzelf niet meteen muzikaal noemen, ze is eerder beeldend, maar dan nog zingt ze heel veel. Ze heeft vroeger nog dwarsfluit gespeeld.
0: Dus het
1: zit toch wel in de familie om creatief bezig te zijn.
0: Je hebt het niet van een vreemde, zeker niet. Nee.
1: Leuk.
0: Hey, wij gaan zo meteen na ons gesprek nog een ander nummer van jou draaien. Tiny Black Bed. Hoe kwam je op die tekst eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk een leuk verhaal. Ja. Ik heb Tiny Black Bed eigenlijk... ik was een boek aan het lezen.
0: Mm-hmm.
1: En dat boek heet De Muze en het Meisje van Katrijn van Bouwel.
0: Ja.
1: En eigenlijk gebeurt er in dat boek niet zoveel.
0: Oh.
1: Het gaat over een naaktmodel en zij ontdekt een kunstenaar...
0: Ja.
1: Ze ontmoeten elkaar, zij wordt dan zijn muze.
0: Ja.
1: En na een tijd gaan ze ook terug uit elkaar.
0: Oké.
1: En dat is het verhaal. En ik vond het wel een leuk idee om een tekst te schrijven die ook een beetje over niks gaat. gebaseerd dan op dat boek.
0: Oké. Dus als ik het goed begrijp, word je er heel ontspannen van als je dat leest.
1: Zeker.
0: Er gebeurt niet zoveel. Leuk.
1: Het is zo'n mooie taal. Dus ik laat mij... in dat boek nog wel meenemen door hoe prachtig dat het geschreven is. Oh. Meer dan de spanning van het verhaal of zo. En dat was een beetje de bedoeling ook met dat liedje, met Tiny Black Bed, dat de muziek je meeneemt in de sfeer van wat er dan eigenlijk gebeurt, meer dan dat de tekst het echt uitlegt.
0: Nou, dan nog een laatste vraag. Hartstikke leuk.
1: Misschien een beetje raar, maar dat is wel...
0: Nee, helemaal niet. En even nog een laatste vraag. Ik ben zelf nogal fan van Sphinx, hè, dat prachtige festival bij Antwerpen.
1: Ja. Dus,
0: heb je er ook wel eens opgetreden? Of?
1: Opgetreden niet, maar dat is wel zoveel leuke herinneringen dat ik daar heb.
0: Ja, hè? Leuk, hè?
1: Fantastisch. Samen met mijn ouders gingen we daar eigenlijk al vanaf dat ik super klein was naartoe.
0: Ach, wat leuk zeg. Wat leuk.
1: Ja. En dus dat is eigenlijk traditie elk jaar.
0: Ja, ik ga dan ook weer naartoe. Ik vind het geweldig. Ja,
1: zalig.
0: Ik vind het leuk. Ze vindt het zo leuk dat ook het allemaal geregeld worden, vrijwilligers en zo. En het is zelfs nog gratis toegankelijk. Ik vind dat is echt heel bijzonder. En het is een hele leuke, spannende programmering hebben ze altijd. Hè? Je komt echt de leuke nieuwe dingen tegen. Dat vind ik altijd wel mooi.
1: Inderdaad. En ook van alle culturen, je ontdekt er zoveel muziek. Dus dat is echt,
0: Maar ik vind dat het wel tijd wordt dat jij er eens gaat optreden eigenlijk.
1: we gaan dat regelen.
0: Hartstikke goed, dat zou ik fijn vinden. en daarmee wil ik ons gesprek afsluiten. Heel erg bedankt voor jouw tijd. En laten we afspreken als je wat nieuws hebt bij van harte welkom in El Mundo.
1: Heel graag. Super bedankt voor mijn telefoon.
0: Oké, hartstikke fijn. Hele fijne dag, hè?
1: Dankjewel.
0: Oké, dag.

Marthe Traijus met Tiny Black Bed. Nou, dat is een prachtige track van de Vlaamse singer-songwriter Marthe Traijus uit Wilrijk. Hartstikke sympathiek mens. We gaan vast meer van haar horen. En dan gaan wij door naar Ierland.

0: Terecht applaus voor Kingfisher, Shot in the Dark, live from Dublin. De eerste folkrockband Kingfisher bestaat uit Eddie, Fitz en Magoo. En ze ontmoeten elkaar op de Universiteit van Limerick en starten in 2002 de band Kingfisher. 3 juli staan ze gepland op Rock Werchter in België. We blijven even in België. En dan gaan wij door naar Noodorp.
1: Hallo, ik ben Hildegard Mandos en je luistert naar El Mundo, Follow Your Bliss.

Yes, Hildegard Mandels met Follow Your Bliss. Zangeres, basgitarist, muziekdocent en componist Hildegard Mandels uit Noodorp maakt al jaren lekkere zwoele jazz en bossa nova. Hildegard maakte samen met haar partner geluidstechnicus Richard van Doorland vorig jaar nog het album Follow Your Bliss met ook deze soundtrack, dus titeltrack, laat ik het goed zeggen. En dan gaan we door naar Ghana.

0: Florence Adoni met Mampaela Soure. De Ghanese highlife band met zangeres Florence Adoni stond vorig jaar nog gepland in de Tolhuistuin in Amsterdam.
1: Artista de la Semana.
0: Nou, in dit programma deel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we onze aandacht op de Franse singer-songwriter en muzikant Christophe May uit Carpentras in de Vaucluse. Christophe komt uit een muzikale familie. Op jonge leeftijd leerde hij al piano en drum spelen. Hij kreeg bekendheid door gastoptredens bij bekende artiesten zoals Cher en Seal. Nadat hij een album opnam met zangeres Zazie, nam het aantal fans toe. In 2007 nam hij zijn eerste soloalbum op, Mon Paradis. En hij ging samenwerken met onder andere Francis Cabrel. En dat hoor je ook in de tweede track die we zo gaan draaien van zijn allerlaatste album, Fête Foraine. We starten met Fête Foraine, dat is het titelnummer. En we gaan dan verder met La Boutique des Rêves. Veel luisterplezier.

0: jullie hebben geluisterd naar Christophe May. We zijn begonnen met Fête Foraine, gevolgd door La Boutique des Rêves. En als het goed is hebben we de Ermeloze dichter Alfred Valser aan de lijn. Dag Alfred.
1: Hoi.
0: Ja, je bent er, hi man.
1: Hier ben ik, ja.
0: Fijn. Ja, mijn eerste vraag is altijd, wat vond je van deze muziek?
1: Nou, ik kende het niet en ik moet zeggen dat ik wel even moest wennen.
0: Ja.
1: Het is een beetje richting pop, hè?
0: Ja. Is het.
1: En toen dacht ik van, nou, dan ga je daar een gedicht bij maken. En dan trek je daar een aantal zinnen uit. En dan kom je uit bij Fête Foraine, wat toch slaat op een jaarmarkt.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En het is ook een soort verkoop. Maar dat was wat somberder dan dat andere lied.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, nou, daar maak ik een gedicht van. En dan, het accent lag bij mij een beetje op La Boutique des Rêves.
0: Ah, ja, precies. Ja. Nou, en dan zou ik zeggen van, de microfoon is voor jou. Je hebt een prachtige gedicht gemaakt. Ja, ga je gang hoor.
1: Ja. Ambacht. Voor zijn poort staan klanten bij bosjes stil. Hij is een vakman met een hart voor zaken van belang. Door geen wens te overvragen. Het vervullen van dromen streelt zijn ziel. Dit is de plaats waar ogen zich verbazen. Gevonden wordt wat niet te vinden viel. Niets dan handwerk. Om zoekers te doen slagen. Te kust, te keur, de ideale deal. De klant lijkt koning. Hoe blijft wel de vraag. Maar Frankrijk ritselt. S'nachts en overdag. Waar chansonniers op hun beurt wel bij varen. Zangers bespelen wat wordt aangebracht. In de hoop voorbeelden te evenaren. God geeft het zijn beminden. In de slaap.
0: Ja, prachtig man. Hartstikke mooi gedaan hoor. Dat kan je zo goed. En je hebt het er al heel snel voor elkaar. Hè? Als ik je de muziek toestuur, dan heb je meestal de volgende dag al een gedicht klaar of zo. Dan gaat dat heel snel.
1: Om meteen aan te beginnen. Ja,
0: dat begrijp ik.
1: Soms moet ik wel eens een dag uitstellen. Maar het is in ieder geval zo dat de lijn had ik dezelfde avond.
0: Ja.
1: En ik heb het eigenlijk de dag daarna heb ik het afgemaakt.
0: Nou, prachtig man. Waar kunnen de luisteraars dit nog eens even rustig nalezen?
1: Dat gaat op Facebook komen.
0: Ga ik het onmiddellijk delen.
1: Dat wil zeggen, niet vandaag, maar waarschijnlijk morgen.
0: Ja, is helemaal goed. Ga ik het onmiddellijk delen. Hartstikke fijn. Hey, even wat anders. Heb je nog wat poëtische activiteit in het vooruitzicht?
1: Nou ja, ik ben lid van een jury geweest, maar dat is iets wat nog loopt. En verder gewoon allerlei schrijvende zaken. Maar niet direct eigen voordrachten.
0: Nee, dat voorlopig even niet. Dus je hebt het voorlopig even rustig. Je kan even vakantie vieren.
1: Nou, dan schrijven. Van schrijven heb je nooit vakantie.
0: Nee, hè? Goed zo. Dat blijft heel mooi.
1: Ja.
0: Nou, nogmaals hartstikke bedankt voor jouw bijdrage en we spreken elkaar.
1: Ja, oké. Doen we.
0: Oké, dag Alfred. Dag.
1: Dag.
0: En dan gaan wij door naar Hamburg.

Tokotronic met Denzi Wiesen was hij toen. De naam van de indie rockband Tokotronic uit Hamburg is afgeleid van een Japanse spelcomputer. Ja, ja. En dan gaan we het eerste uur van El Mundo besluiten. Natuurlijk met lekkere reggae van Tiken Jafakoli. Met het nummer Plurianne Méthone. Plurianne Méthone, niet verbaasd van meer, is een prachtige live track van de inmiddels alweer 57-jarige reggaezanger Doumbia Moussa Fakoli. Beter bekend als Tiken Jafakoli uit Ivoorkust. Hij timmert al jaren aan de weg met heerlijke zomerse reggae. Een tijdje geleden zag en hoorde ik hem nog in het concertgebouw in Amsterdam. En dat was natuurlijk feest. Veel luisterplezier en tot zometeen.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je bent blijven luisteren. We zijn 2 uur begonnen met Kassaf, met Milan. Vrijdagavond 31 juli staat op het Kwaku Festival in Amsterdam de beroemde zoekformatie Kassaf gepland. De grondleggers van de zoek, het Guadeloupe, is een band van 14 man. Na het overlijden van zanger Desvarieux in 21 is de band toch weer doorgegaan. Dus hou ze in de gaten. Wij gaan natuurlijk lekker muziek draaien, 2 uur. En we gaan straks praten met Aart Hop over de Nadara Gypsy Band. Maar voor die tijd gaan we eerst eventjes naar Duitsland.

Chantal met Bukovina. Stefan Hantel is een Duitse producer en DJ. Hij is vooral bekend onder zijn artiestennaam Chantal en de grondlegger van de Balkan Beat. Ik ging jaren geleden tijdens een optreden op het toenmalige festival Mundial nog met zo'n 1000 man volledig uit mijn dak toen ik hem voor het eerst zag optreden. En we blijven een beetje in de sfeer. We gaan naar Roemenië.

0: Ja, de Nadara Gypsy Band met Tjoeki Tjoeki. De Nadara Transylvanian Gypsy Band uit Roemenië maken al jaren melancholische en virtueuze gypsy muziek, diep geworteld in de Roma-traditie. Met Alexandra Boja als frontvrouw. Vanaf 13 juni toerden ze weer in Nederland. Alle reden voor een gesprek met de altijd enthousiaste organisator hiervan, Aart Hop. Dag Aart.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, hoi, je bent er. Goedemiddag, joh. Ja, je hebt weer een prachtig tour voor de Nadara Gypsy Band georganiseerd in Nederland, hè?
1: Ja, het is een mooie gemengde tour van omdat wij ook heel veel aparte dingen erbij doen. Waardoor eigenlijk elk concert net even anders is.
0: En nou vertel eens, wat voor aparte dingen bedoel je dan?
1: Van bijvoorbeeld 21 juni, dan hebben we bij Kasteel Krooi, dat is in Noord-Brabant,
0: ja.
1: Een dubbel concert. Het is eigenlijk helemaal een beetje een zigeunerbruiloft-achtig iets met ja. Manito, met flamenco ja. En veel dansers erbij.
0: Ja.
1: Het heeft een sfeertje. En dat kasteel, ja. Samen iets van een bruiloft.
0: Ja.
1: In Den Haag op de 24e.
0: Ja.
1: Dat is bijna een soort competitie met buikdanseressen erbij.
0: Ja.
1: En workshops.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En we hadden onlangs, dat heb je misschien gezien, eergisteren hadden wij een masterclass. En die werd werkelijk bezocht door alle topviolisten en muzikanten uit Nederland en België.
0: Ja, dat zag ik, ja.
1: Vroeg hem al om.
0: Ja, wat leuk, joh. Hé, hey, maar mag je trouwens ja. Het woord zigeuner nog wel gebruiken eigenlijk? Want het is toch meer...
1: Ja, dat is lastig, hè?
0: Ja, hè?
1: Roemenië en Hongarije, en vooral Roemenië, is het enige land waar je gewoon zigeuner zegt.
0: Oh, dat mag wel, oké. Okay. Ja.
1: Waar niemand chagrijnig wordt.
0: Oh.
1: En in Nederland... op Facebook krijg ik dan nog wel eens van uw advertentie wordt niet verder verspreid, want we doen een onderzoekje.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: dat
0: ja,
1: komt
0: ja,
1: om ja. Door dat woord.
0: Nou, zullen we maar gewoon Roma zeggen, hè?
1: Ja, dat klinkt heel profi, hè?
0: Nou, dan gaan we dat doen, hè? Oké. Okay. Hey, nog even over Nadara, want het is natuurlijk een geweldige band.
1: Ja,
0: ik heb
1: ja.
0: Ze ook ooit via jou ook in Harderwijk gehad, geweldig.
1: Mm-hmm.
0: Met Alexandra als frontvrouw. Nog steeds dezelfde bezetting, of zijn er nog nieuwe muzikanten bijgekomen, of?
1: Nee, eigenlijk, ja, we hebben één muzikant hebben we helaas moeten wisselen.
0: Ja?
1: Omdat zijn levensstijl niet passend was
0: nee.
1: Bij ons.
0: Nee.
1: En daar hebben we een hele goede bassist voor teruggekregen.
0: Okay.
1: Dus daar zijn we ook heel blij mee.
0: Want kan je ze nog even noemen? Wie zit er nou precies in de band? Hoe heet die?
1: Mircea Buna,
0: ja?
1: Dat is de saxofonist.
0: Ja?
1: Nou, dat zijn in Roemenië allemaal best wel bekende mensen, maar ja. Goed, bekend in Roemenië is nog niet bekend in Nederland.
0: Nee, snap ik. Ja.
1: En dan hebben we Florien, die dan de contrabasspeler is.
0: Ja.
1: Ik doe maar even de voornaam. Dus
0: ja, tuurlijk. Ja.
1: En we hebben een andere Mircea, maar die noemen we dan maar Romano.
0: Ja.
1: Anders zijn we twee Mircea's, dat is wel
0: ja.
1: Wat lastig.
0: Ja.
1: En die speelt gitaar en drum.
0: Ja.
1: Dan hebben wij Totsila,

0: die dan de viool, dat is de prima's, zeg maar.
1: Ja.
0: En we hebben Gergieu, die is dan de braadje en dat is de altviool.
1: Oh, okay.
0: En dan Alexandra.
1: En Alexandra natuurlijk.
0: En ja. Zang.
1: Ja, geweldig. Hey, en nog even voor de mensen die het niet weten. Hoe ben jij ooit betrokken geraakt met deze fantastische band?
0: Ja, dat is jij leuk om te horen. Ja. Ja, hoe ben ik daar betrokken geraakt? Ik werkte in die omgeving, ja. Eigenlijk in een kinderthuis.
1: Ja.
0: En, maar men had mij al gewaarschuwd, werk betekent ook dat je af en toe een dag vrij bent of niks te doen hebt.
1: Ja.
0: En nou, dat, ja, daar was ik helemaal niet op voorbereid. En waarachtig, er waren dagen dat ik even vrij was of ja. niks te doen had.
1: Ja.
0: En wie de stuurde steeds, kom nou eens eten bij ons, kom eens even binnen bij ons.
1: Ja. Ja.
0: En dat waren die Roma's.
1: Ja. Ja, mensen zijn heel hartelijk en gastvrij, hè? Ja,
0: ja, ja, en ik had er best wel mijn reserves voor. Van, ik kan niet zomaar overal binnenlopen.
1: Ja.
0: Dus bij ons kan je zomaar binnenlopen en dat is allemaal prima.
1: Ja.
0: En van het een kwam het andere, want het ging niet gelijk over muziek. Het ging gewoon over het gewoon dagelijks leven.
1: Ja, ja.
0: En toen zei ze van, ga een keer mee met ons, we hebben nog een feest.
1: Ja.
0: Nou, daar zeg ik altijd ja op.
1: Ja, natuurlijk.
0: Toen kwam ik met die muzikanten in aanraking.
1: En was dat toen gelijk al met Alexandra? Of,
0: Nee, Alexandra kwam, ja, die was natuurlijk al lang dan muzikant.
1: Ja.
0: Maar iedereen sprak daarover, maar ik had haar nog nooit gezien in die tijd.
1: Okay,
0: en toen ontmoette ik haar, weet je, dan ben je de enige twee westerse mensen tussen de Roma's.
1: Ja, ja, ja.
0: En, want Alexander komt uit Frankrijk.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Het had wel een klik eigenlijk met ons tweeën.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd waren we alle twee zo waarschuwd voor elkaar. Zo van, ja, ik weet het nog niet, hè?
1: Ja, ja, ja,
0: en, maar die klik is er wel doorgezet, omdat wij dezelfde mentaliteit hebben van... Ja, we willen wel wat gaan doen hier.
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Van zomaar een beetje hangen, dat vinden we ook niet echt wat.
1: Nee.
0: En zo gingen we dan meer organiseren. En tenslotte werden dat tournees.
1: Ja.
0: En dat was al heel lang geleden.
1: Ja, ja.
0: En langzaam kwam ik erachter dat Alexandra een fantastisch levensverhaal had.
1: Ja.
0: En ik maar blijven zeuren, alsjeblieft, zullen wij eens een film laten maken of zoiets dergelijks. Want dit is echt... Het is gewoon filmisch wat jij meemaakt.
1: Ja, ja.
0: Ze zei, nee, zo ben ik, zo doe ik. Geen film van te maken. Ja, en dat gewoon, nee, zo ben ik. Ja, weet je, dat vind ik dan wel heel bijzonder. Omdat die mensen allemaal een heel apart verhaal hebben. Stuk voor stuk eigenlijk.
1: En zo is het langzamerhand gegroeid dat jij dus zeg maar een soort tournee-promotor werd, zeg maar, voor de band. Klopt dat?
0: Ja, en dan, ja, dat klopt. En... ja, weet je, in het begin zijn dat gewoon de kale concerten.
1: Ja.
0: Maar je gaat het steeds meer aankleden.
1: Ja.
0: Omdat je door hebt, deze band heeft wat te bieden.
1: Ja.
0: Veel meer dan alleen maar muziek.
1: Ja.
0: En ze hebben iets heel aanstekelijks. Mensen kijken er graag naar. Mensen raken... Ja, helemaal enthousiast.
1: Enthousiast, zeker. Ja, ja.
0: Dus
1: ja,
0: want ik ben er wel.
1: Ja, want toen ze in Harderwijk waren, ook in de Catharinekapel, ja, iedereen ging gelijk dansen. Hè? Op een gegeven moment, ja, het publiek stond mee te dansen. Het was wel heel bijzonder eigenlijk.
0: Ja.
1: Even wat anders.
0: Nee, we hebben, wacht even.
1: Ja, sorry. Ja.
0: We hadden gisteren een heel groot festival.
1: Ja.
0: Dat was niet door ons georganiseerd, daar waren wij te gast.
1: Ja.
0: Een heel groot wereldmuziekfestival. En dan sta je dan voor Masada, nou, het is vast wel eens van gehoord. En,
1: ja, dat ken ik natuurlijk.
0: En dan sta je tussen de grote jongens.
1: Ja.
0: En het was gewoon geweldig, weet je, dat die jongens ook zeggen van met een duimpje.
1: Ja.
0: Lekker, prettig, fijn.
1: Ja.
0: En dat soort, dat je deze muzikanten ertussen kan stoppen, dat vind ik dan echt wel heerlijk voor hun.
1: Prachtig. Hey, ik laat je even een stukje muziek horen waarvan ik zeker weet dat je dat herkent. Dus blijf even lekker hangen hoor. Dus heel kort even.
0: Ik blijf hangen.
1: Komt-ie aan.

0: Hij ken je vast wel.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Ik had het niet heel goed gehoord, omdat hij via WhatsApp bellen. Dus dan krijg je het allerbeste geluid mee.
0: Nee, nou... maar het is het Kotsjani Orkestar. Dat ken je wel, hè?
1: Oh ja.
0: Ja, precies.
1: Ja. Oké, fantastisch.
0: Ja, maar is dat ook een voorbeeld geweest, zeg maar, voor de Nadara Gypsy Band? Of hebben ze wel eens met ze samengewerkt of zo misschien? Of?
1: Ja, wel samengewerkt. Ja? Nadara kent ze vrij goed, maar dan onder een andere naam. Dat is ook de westerse naam, zeg maar. Ja. Maar die familie kennen ze heel goed.
0: Ja.
1: En dat komt door dat hele circuit wat elkaar steeds op festivals tegenkomt.
0: Ja.
1: Of wat elkaar tegenkomt op filmmuziekopnames. Dat er opnames gemaakt worden en hun spelen ook heel veel achtergrondmuziek voor films. Ja. En vandaar, en dan leen je, eigenlijk ga je dan muzikaal vreemd met elkaar. Zou ik
0: Ik snap het. Hey, even nog heel praktisch. Waar kunnen de luisteraars nou binnenkort de band horen en zien? Kan je een paar, data plekken noemen?
1: Ja? Van de 19e, dan zijn zij in Rotterdam.
0: Ja.
1: Dat ligt misschien uit de route. Dan willen we filmopname maken, dat is ook wel spannend.
0: Ja.
1: De 20e zijn we in Zeist.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk de vervanging van het uitverkochte Vianen Theater voor Nadara. En het Taans Haas, dat is het danshuis in Utrecht.
0: Ja.
1: Die werd geannuleerd en dan Zeist. En dan beginnen we wat later, omdat er is ook een voetbalwedstrijd. En
0: snap ik.
1: Maar wij beginnen wat later. Na de voetbalwedstrijd beginnen we.
0: En, jullie...
1: en dan gaat het zo door, zeg maar.
0: En jullie hebben ook een site waar mensen even op kunnen kijken? Of,
1: Ja, op Wereldmuziek van... Even kijken, van Chris Ben Comens.
0: Ja.
1: Dan hebben we ook een site van Wereldmuziek.
0: Ja.
1: Dat is een site, kan ik niet zo gauw even noemen. Nou, wel wat moeilijke dingen vraag je aan mij.
0: Dat lijkt me toch een redelijke vraag, of niet?
1: Ja. Nee, want de site Wereldmuziek, daar vind je direct. Ook van waar men zich, waar je een kaartje kan reserveren, een adres en noem maar op.
0: Oh, hartstikke fijn, mooi zo, prima, helemaal fijn. Nou, daar gaan we in ieder geval op letten. En wij gaan natuurlijk nog een ander nummer draaien van Nadara, dat is Jogtiganesh. Kan je er iets over vertellen?
1: Ja, dat is meer het Roemeense stuk.
0: Ja,
1: mensen vragen vaak aan mij, is nou het verschil tussen Hongaarse, Roemeense en Zigeuner?
0: Ja? Sprak ik nou goed uit of was het volledig onverstaanbaar?
1: Ja, nee, zei je goed.
0: Ja, oké, okay, gelukkig.
1: Net of je er vandaan komt.
0: Oké, okay, gelukkig. Oké, okay, dankjewel.
1: Ja, weet je, het is eigenlijk dans, weet je.
0: Ja.
1: En ik heb altijd hele rare vergelijking, maar snappen mensen in één keer. Als je de ruitenwisselstand van je auto hebt, dan heb je die hele langzame stand zo af en toe. Ja. Dat is de Hongaarse tjadas.
0: Oh, dat vind ik
1: dan
0: leuk.
1: Dan heb je de wat snellere, dan
0: sneller.
1: Heb je de Roemeense tjadas.
0: Ja.
1: En dan heb je die hele snelle,
0: ja, ik snap
1: heb je net gehoord, en die tiki-tiki daar de
0: geweldig. Geweldig, ja, ontzettend leuk. Nou, we worden er helemaal blij van en vrolijk. En we hopen dat de luisteraars ook naar de concerten gaan kijken en luisteren. Hè? Hey, hartstikke bedankt.
1: En dansen.
0: Ja, tuurlijk. Hey, hartstikke bedankt voor jouw tijd. En als je wat nieuws hebt, dan hoor ik het graag. Hè?
1: Graag gedaan. Hey, dankjewel.
0: Fijne dag, hoor. Oké, dag.
1: Fijne uitzending. Hoi,
0: dag.
1: Hoi.

Nadara Gypsy Band met Jock D. Ganesh. Nog zo'n heerlijke, vrolijke, zwingende track van Nadara. Hou ze in de gaten. Leuke muziek. En dan gaan we weer wat anders doen. We gaan naar Frankrijk.

0: Oshi met Et même après je t'aimerai. Tijdens onze afgelopen rondreis in Frankrijk hoorde ik onder andere Oshi op de Franse radio. De 29-jarige Franse chansonnière en muzikante Mathilde Gimmer maakt onder haar artiestennaam Oshi lekker in het gehoor liggende liedjes. Mathilde heeft veel interesse in de Japanse cultuur, dus vandaar haar naam Oshi, dat ster betekent in het Japans. En dan gaan we gewoon terug naar Hilversum.
1: Lieve luisteraars, ik ben Marieke van de band Hilversum South en je luistert naar El Mundo.

Hillsum South, met die AI. Hillsum South is een vierkoppige country-Amerikaanse band uit Hilversum. Met zangeres, gitarist en keyboardspeler Marieke Heerschop als frontvrouw. In 23 had ik ze nog gepland in Centrum De Zin en tijdens de Aaltjesdagen van het jaar. Nu hebben ze onlangs een splinternieuw album Cover Story uitgebracht, waarvan die AI een track is. Lekkere muziek. En dan gaan we weer door naar Frankrijk.

Missier Joe met Paix et Amour. Vorig jaar ontmoette ik tijdens mijn vakantie in Frankrijk Missier Joe, een zanger, gitarist en componist uit Nice, met roots in Martinique. Een bijzondere ontmoeting. Inmiddels heeft hij weer een nieuwe single uitgebracht, Paix et Amour, Vrede en Liefde, en daar sta ik helemaal achter. En dan gaan we even wat anders doen, we gaan naar Twente.

0: De Baron en André Manuel met Lente in Twente. Muzikant en cabaretier André Manuel uit Twente. Met de Baron is de muziekkeuze van Linda. Linda, vertel eens.
1: Ja, ik kwam deze gozer tegen online en wat word ik hier gelijk vrolijk van.
0: Leuk, hè?
1: Oh mijn hemel, echt de feeststemming straalt er vanaf. En ja, weet je, mijn vader was een Twent, mijn ex was een Twent. Ik heb er heel wat voetstappen liggen. En als ik dat accent hoor, heb ik ook zoiets van, ja, het is toch een klein stukje thuis. Dus ja, hier, ik denk, ja, dit moeten we gewoon even draaien, want nou, dit is vrolijkheid en top.
0: Geweldige keuze. En heel toevallig was hij ook te gast bij weer een vriend en kennis van mij, Jos. Die had hem laten optreden thuis. En dus ik vond hem ook geweldig, hoor.
1: Ja, de timing van ons is weer fantastisch.
0: Toen heeft hij dit nummer ook gespeeld. Dat was hartstikke leuk. Heb je goed gekozen. Heel erg leuk.
1: Ja, nou, graag gedaan.
0: Dankjewel. En dan gaan wij door naar Italië.

Tracciatella met Il Mago del Gelato. De Italiaanse fusionband Tracciatella uit Milaan maken vrolijke festival tracks. De bandnaam is die van de lokale ijssalon. En dan gaan wij door naar Good Old Britain.

Mario Anastasi met Thank God for Women. Hey. music promoter Geert Haksen tipte mij op de Engelse singer-songwriter Mario Anastasia met mooie Amerikanen. En dan gaan we al toe naar het laatste nummer van El Mundo. Helaas, en dat is natuurlijk weer Casco van Abtijd, een nummer bestie. Nou, nog even lekker swingen met de Surinaamse Casco groep Abtijd. In 1995 opgericht met frontzangers Michael Dera en Steven Redhout. Nou, heel veel luisterplezier en tot volgende week. Dag. Hey, play.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig, alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog. Meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Putten is een fietser zaterdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat vond plaats op de rotonde van de Voorthuizerstraat en de Sprilderweg. De aanrijding vond rond 17:15 plaats. De vrouw reed op haar fiets over de rotonde toen ze werd aangereden door een bestelbus die vanaf de Sprilderweg de rotonde opreed. Daardoor kwam de fietser ten val en belandde op het wegdek. Omstanders hebben eerst de hulp verleend. Ambulancepersoneel heeft de vrouw ter plaatse behandeld en daarna voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelbus moest een blaastest afleggen. De politie benadrukt dat dat een standaardprocedure is bij verkeersongevallen. Uit de test bleek dat de bestuurder geen alcohol had gebruikt. Op de militaire kazerne in Stroe heeft zich eind verleden jaar een geweldsincident voorgedaan tijdens een feest waarbij alcoholgebruik een rol speelde. Daarbij raakte 1 militair gewond nadat hij door een collega met een bierflesje was geslagen. Dat meldde zowel Omroep Gelderland als Dagblad Trouw. Ze doen dat op basis van onderzoek naar ernstige incidenten op Nederlandse defensielocaties waarbij alcoholgebruik betrokken was. Volgens de berichtgeving vond het voorval plaats tijdens een zogenoemd binnenslapersfeest op de kazerne in Stroe. Uit het onderzoek blijkt dat het incident niet op zichzelf staat. En tot slot, de gemeente Ermelo start een controleperiode van 5 weken bij ene slachterij Thomas Ducto. Het bedrijf heeft volgens het college maatregelen genomen om te voldoen aan een eerder handhavingsbesluit en daarmee mogelijke dwangsommen van €500.000 te voorkomen. De controle volgt op een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter bevestigde in april dat delen van...
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Level 42 als eerste in het programma. En ik weet zeker dat ik hier mensen een plezier mee doe. Luister eens een goede dag. Er is Toen.
1: In 1482 sprong Jan van Schalk. In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otterlaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste open cadet werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: En we zijn er weer met het programma Toen. Luister eens een goede dag. Dit is Toen op de radio. Mijn naam is Ben van der Ham en ik neem u mee, zoals ik al zei, terug naar Toen. Bij de tijd dat alles nog goed was, ja. Dat we nog konden betalen met de gulden. Dat de A1, dat je er gewoon door kon rijden. En als ze de Barneveld nog zandwegen hadden. Terwijl dat je er gewoon over de Veluwe kon toeren met je autootje. Door de bossen. En we gaan dit keer ook rijden met een auto van Toen. En dat doen we altijd in het programma Toen. We gaan rijden met de Fiat 850 die gemaakt is tussen 1964 en 1971. We gaan nog eens een keer televisie kijken. Maar de Oneiden Line, kent u dat nog? Die rederij van Captain James Oneiden. Straks aan het einde van het programma. En we hebben het nieuws van jaren geleden. Een verkeersopstopping te Voorthuizen. Dat was in 1936. En de oprichting van het Majorettenkorps Esmeralda te Barneveld. Hoe lang is dat geleden? En dominee Jack van Dijk die stond op de kansel in de oude kerk van Putten. Op zijn pantoffels. Jawel, allemaal nieuws van jaren geleden. En in Speelt die krijgt daar een gloednieuwe christelijke kleuterschool. En de bouwfonds die heeft de rente verlaagd. Jawel, de rente. Van 10 naar 9,8%. En Paloma, een zender uit Amersfoort, die werd opgerold. En Delta Radio, die wil een zender beginnen in Radio Kootwijk. Dat hoor je allemaal hier in het programma Toen. En natuurlijk hebben we ook die leuke, gezellige deuntjes erbij. Die plaatjes die we vergeten zijn. Plaatjes van lang geleden. En ik heb er echt weer een paar uitgezocht. Die denk ik, ja, die hebben echt jaren niet gehoord. Je hoort het allemaal hier. In het programma Toen. Hey, weet je wat we doen? We gaan beginnen.
2: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: 2013 komt deze plaat al en ik kan inmiddels al in het programma doen, want ja, de tijd die vliegt voorbij. Maar het nieuws van vandaag, dat is morgen alweer van gisteren. En we gaan een blokje nieuws doen van jaren geleden.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Een bericht uit 1911 op 25 april, op een zaterdag. Ja, toen werkte de bouwvakkers nog. Op deze zaterdagmiddag viel te Barneveld een opperman met een vracht stenen op zijn schouders van de vierde stelling van de in aanbouw zijnde openbare school naar beneden. Ongelukkigerwijze kreeg de zich iets lager bevindende opperman de stenen juist op zijn hoofd, waarna ook deze naar beneden stortte. Beide werden met ernstige wonden opgenomen. 5 juli 1919, de oprichting van de kettingkastenfabriek De Woerd door Wevende Woerd en zijn vrouw. En het bedrijf begon in een pakhuisje aan het eerste achterdorp in Barneveld met 4 man personeel. 3 november 1942, in de oorlog, een luchtaanval op de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. En dat was een Lockheed Ventura van het 21ste squadron. Het oorspronkelijke doel was Stork Hengelo en er werden 3 500 en 2 250 pounders brisantbommen afgeworpen op een hoogte van 15 meter. 10 september 1957, de oprichting van de voetbalvereniging Maluka Muda te Barneveld en tenslotte 1965. Op 17 juni een noodweer in Barneveld, er viel maar liefst 70 mm regen. Dat staat allemaal beschreven in de archieven van de gemeente Barneveld. Nieuws en platen, die hebben we van toen. Kent u dit nummer nog? Cerrone, een Love in C minor. Plaatjes en nieuws van toen. Straks gaan we een stukje auto rijden. We gaan televisie kijken. En we hebben de platen van weleer. En ja, natuurlijk het nieuws van toen.

0: in onze gemeente. We gaan terug in de archieven.
1: 1976 op 2 november in Hoevelaken. Opnieuw heeft het Bouwfonds Nederlandse Gemeente aangekondigd dat de hypotheekrente zou worden verlaagd. Wanneer geloof ik 2 november gaat het percentage voor 2- en 5-jarige hypotheken van 9,7 naar 9,4% en voor de 30 jaar vaste van 10 naar 9,8%. Zo heeft het Bouwfonds bekendgemaakt. Jawel, toen hadden we nog rentepercentages van 10% van je hypotheekje. En met de huidige huizenprijzen. Maar goed, op je bank daar gebeurde ook dan wat geld voor je spaarcentjes. 1972, 2 juli vorig jaar lente, is de gemeente Ermelo verdeeld in de gemeente Ermelo en Nunspeet. Op 22 juli 1972 werd aan Ermelo een wapen toegekend. En de omschrijving van het wapen luidt: 3 banen van geel, blauw, geel, waarvan de hoogte zich verhouden als 1 stad tot 5 stad tot 1, met op de blauwe baan aan de broekzijde een pronkende witte pauw en aan de luchtzijde in de bovenhoek een wit Malteuser kruis, ter hoogte van een kwart van de hoogte van de vlag. 2 april 1986. Dit jaar gaat de gemeente Harderwijk de chemische onkruidbestrijding drastisch terugbrengen. Werd er in 1985 nog 39 hectare openbaar groen bespoten. In 1986 worden teruggebracht naar het 19 hectare. 1975, op 19 maart, kon de bevolking van Speult, gemeente Ermelo, haar gloednieuwe christelijke kleuterschool bewonderen. En jarenlang had het bestuur en het hoofd van de school, de heer J.A. van Keulen, hardnekkig voor een eigen kleuterschool en de vernieuwing van de basisscholen gevochten. En tenslotte 1988, op 1 juli... de Rehoboth-school in het buurtschap Holkerveen vecht momenteel voor haar voortbestaan. De kans is groot dat de school moet sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. En volgens de bewoners van Holkerveen wordt er met het verdwijnen van de school het hart uit het buurtschap genomen. Voor hen voldoet de school in de behoefte en is deze school karakteristiek voor Holkerveen. Per 1 januari 1988 heeft de gemeente Nijkerk echter de norm van 25.000 inwoners overschreden. En dat heeft als gevolg dat de school als Rehoboth minimaal 60 leerlingen moet tellen om te mogen blijven voortbestaan. En op dit moment heeft de school slechts 48 leerlingen. En nou, kijk maar op de Holkerstraat. De school is er niet meer. Muziek van toen.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM. It's a top selector.

Zo, we gaan een klein stukje auto rijden. Dan zijn we toegekomen in het programma toen. Terwijl ik aan het zoeken was, er een plaatje. En ik kan het niet meer vinden in het systeem. Ik ben gelijk helemaal van slag af. Maar goed, we gaan de auto rijden. De auto's die toen op de weg reden. Even mijn papiertje erbij pakken. Ik heb een heel boekwerk bij me met allemaal archiefmateriaal. Ik heb er allemaal op televisie was. En ik heb een heel boekje vol met allemaal oude auto's die toen op de weg reden. En vandaag gaan we rijden met de Fiat 850. En deze Fiat 850 die werd gemaakt tussen 1964 en 1971. En in 1965 betaalde hij toen al 4945 gulden voor dit leuke, prachtige, kleine Fiatje 850. Een viercilinder in lijn van 843 cc, 39 pk en een topsnelheid van 120 km per uur. Jawel, we scheurden over de Veluwe. 1,8 miljoen stuks werden er bijna van gemaakt van deze Fiat. En nou, de meeste die liggen in de oude ijzerbak. Maar heeft hij nog zo'n leuk Fiatje? Nou, 1000 of 2 is die al snel waard, hoor. Zonder meer. En zo rijden we altijd in de auto's die toen op de weg reden. Leuke oude autootjes. Autootjes van jaren geleden. En natuurlijk hebben we ook de platen van toen erbij. 1971. 1964. In die tijd werd het gemaakt. En kent u deze plaat nog?

0: Middle of the Road waren heel populair in de begin jaren 70 en dit was een van hun grootste en een van de leukste plaatjes. En ze komen allemaal uit toen natuurlijk, die platen. En ook het nieuws, dat is van toen. Leuke muziek.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: En bij die leuke plaatjes wordt natuurlijk wel een beetje informatie. Ik moet ook een beetje nieuws op de zender brengen. Het is al heel oud nieuws, maar het is best wel eens leuk om dat weer te horen. Een verkeersopstopping te Voorthuizen. Nou, en dan gaat het niet over de A1 waar het iedere dag stilstaat. Nee, het gaat over een verkeersopstopping te Voorthuizen in 1936. Dat was op 19 september. Op een doorreis door naar het Loo kwamen prinses Juliana en prins Bernhard om 17:45 door het dorpje Voorthuizen. Hoe de bevolking van de komst van het vorstelijke personen op de hoogte is gebracht is een raadsel. Nog langs de gehele Rijksstraatweg, de schuur Voorthuizen, stonden geweldige mensenmenigte opgesteld. In Voorthuizen stroomden de inwoners de weg op, zodat de prins zich genoodzaakt zag te stoppen. De politie maakte de weg vrij, waarop het vorstelijk paar onder luide toejuichingen zijn reis kon voortzetten. Het was 1936. Een jaar al wat eerder, 1920, de oprichting van de firma W. Koudhuis Voederfabrieken Barneveld, de BK de Barneveld. En dan bericht uit de oorlog, 23 november 1942, broodbakker G. Liefting die slacht clandestien een schaap. En op 16 september 1954 de oprichting van de politiehonden dresseervereniging Donar de Barneveld. Zou die nog bestaan, deze vereniging? En tenslotte het oprichting van het Majorettenkorps Esmeralda te Barneveld. Dat is op 20 maart 1972. En ook dat is alweer een hele tijd geleden. Het Majorettenkorps Esmeralda. En in die tijd, heb ik me laten vertellen, zat deze dame er ook op. Rood kapje.

0: Dit zijn echt van die vergeten platen. Angela van Boezie, ze kwam uit Nederland. Volgens mij ergens uit het oosten van het land. En ze hadden in 1977 een hitje met dit nummer. En die hoor je ook nooit meer. Ja, behalve hier in het programma toen. Dan blikken we nog eens terug met die leuke plaatjes die we vergeten waren. Waar we vroeger bij zaten met onze cassette recorder om die plaatjes op te nemen. Weet u het nog?
1: De Omroep.
2: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: En er is het nieuws erbij. 15 oktober 2009, de gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de hervormde kerk te Nijkerkerveen, is een gedenkboek samengesteld. De man die uit eigen middelen deze kerk financierde was Albert van Dijkhuizen. Hij was de omzegger van de bekende dominee A.G. van Dijkhuizen. 6 februari 1991, in de 18e eeuw, kende de Nijkerkse economie een bloeiperiode die voor een groot deel te danken is aan de tabaksindustrie. De Nijkerkse tabaks was een product dat zelfs buiten de Nederlandse grenzen bekend was. En de tabaksteelt was tevens verantwoordelijk voor de oprichting van de waag voor het wegen van tabak in 1765. Daarnaast vestigde zich een mandenmaker in Nijkerk, wiens manden werden gebruikt voor het vervoer van de tabak. 1979, op 3 december, een menigte van ongeveer 300 mensen heeft zondagmiddag in Amersfoort zijn woede over het oprollen van de piratenzender Paloma gekoeld op 3 politiewagens. 2 auto's liepen vaste schade op, terwijl een derde zodanig werd vernield dat hij door een takelwagen moest worden weggesleept. Tot persoonlijke ongelukken heeft de massale woedeuitbarsting niet geleid. Nog een zendertje, iets groter. 1996, op 29 november, Delta Radio 171 en KPN zijn van plan een lange golfzender in Radio Kootwijk, gemeente Apeldoorn, te bouwen. Voor het doel worden 4 masten met een lengte van 320 meter, bijna zo hoog als de Eiffeltoren, op het terrein van het oude zendstation Radio Kootwijk geplaatst. En dat tenslotte in 1983, onder alle omstandigheden bleef de bekende dominee Jack van Dijk, hij leefde van 1913 tot 1984 zichzelf. Toen in last had van zere voeten mediteerde hij in 1983 op de kansel van de Oude Kerk in Putten tijdens een kerstzangdienst op Pantoffels. Jawel, dat is een man met karakter. Gewoon werken. En toevallig, ja, die plaat, dat heeft er helemaal niks mee te maken, maar Down Under en Man at Work. Nou, de dominee was het werk en Down Under, ja, zijn voeten. Man at Work, 1982.

Down Under, Men at Work. Langzaam en zeker zijn we aan het einde van het programma toegekomen. En dan kijken we altijd, nog altijd een klein stukje naar de televisie. De programma's die toen op de televisie waren.

En vandaag gaan we kijken naar de Oneiden Line. Ja, een veelbekeken succesvolle BBC-serie. Het verhaal vertelt de belevenissen van James Oneiden. En de start speelt zich af in het jaar 1860. Een reder van een aantal schepen wil gaan uitbreiden met een stoomschip. Kapitein James Oneiden wil zijn eigen rederij starten. En die heeft genoeg van dat zijn werkgever Kellen de vruchten plukt van zijn harde arbeid op zee. Met zijn spaargeld en de steun van zijn broer Robert, eigenaar van een winkel, hoopt hij een schip te kunnen kopen. En die is ervan overtuigd dat hij hiermee het belangrijkste wijncontract van Kellen in de wacht kan slepen. In de latere afleveringen van de Oneiden Line heeft James een schip verloren bij de Kaap, maar blijft optimistisch gestemd. En nu de Amerikaanse burgeroorlog voorbij is, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor de scheepvaart. Dat betekent dat James de kans krijgt genoeg winst te maken om een bedrijf in handen te krijgen en de Oneiden Line uit te breiden met een nieuw stoomschip. Dan Fogerty staat hem echter vreselijk hierbij in de weg. Kent u de serie nog? Op Facebook, ik zal op Facebook een mooie foto zetten van de Oneiden Line. Ik zal een foto zetten van de Fiat 850 en van het eerste plaatje van Level 42 Starchild. Als u kijkt op de pagina Toen, daar kunt u de foto's bekijken. Facebook, en dan kijken naar Toen. Kort maar krachtig. Dat was het programma Toen voor vandaag. We keken dus naar de Oneiden Line. We reden in die Fiat 850, wat er de platen. En het nieuws van jaren geleden van die vergeten deuntjes. En ik hoop er volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering van het programma. En ik heb er nog eentje voor u. Wat mij betreft, Ben van Dam, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Hey,

0: can make me smile. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De vertraging is 5 minuten. Verder is de N50 Emmeloord Zwolle bij de Ramspoolbrug dicht door een ongeluk. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Jouren en Heerenveen over de A7, de A32 en de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje of Gates. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

0: manchmal tut Liebe auch weh.
1: En dat was dan weer de opening samen met Matthias Rijm. En ja, in de titel van dit liedje zit ook het thema van deze uitzending. Manchmal tut Liebe auch weh. Oftewel, soms zit het in de liefde ook wel eens eventjes niet mee. Maar als je dan maar blijft steunen en achter elkaar blijft staan, wel, dan komt het allemaal weer goed en dan is het weer helemaal mooi. Wel, wat komen we allemaal tegen dan in dit uurtje? Ja, de kalverliefde, de eerste liefde. Grenzeloze liefde. Noem het allemaal maar op wat er maar zo in de liefde te beleven. Wel fijn, blijft u bij dit uurtje en dan blijft u het dus mee. We gaan eerst luisteren naar Ute Freudenberg met Jugendlied.

En misschien heeft u ook wel eens een keer zo'n ervaring gehad als die werd beschreven in dit, of bezongen in dit liedje door Connie Manuela Meltzer. Een ontmoeting weer met je eerste liefde. Axel Becker, die bezingt dan. So eine Liebe gibt es einmal nur.

Dat was Axel Becker en de muziek bij dit liedje. Klonk wel heel melodieus. Ja, hoe kon het ook anders? Geschreven door James Last. Dan gaan we verder met Sonja Christine. Deine Liebe verändert mein ganzes Leben.

En dat was dan Sonja Christine met het liefje Deine Liebe verändert mijn leven. Dan gaan we naar Udo Jurgens en daarna is het dan weer tijd voor Draai am Rai. Udo Jurgens, Liebe ohne Leiden.

Leven ohne Leiden. Udo Jurgens was dat en hij was niet alleen zoals u hoorde. Hij had Jenny bij zich. Bijna tijd voor Draai en Brei, maar eerst nog even Andy Borg. Weil wir uns lieben.

En dat waren ze dan weer in het uurtje Draai Amrai. En de drie begonnen we met, ja, uiteraard natuurlijk ook alle drie weer. Liefde als onderwerp, grenzenloos is onze liefde. En dat werd gezongen door Nicky, Ricky King. Hij tekende voor het liedje Vlammen der Liebe. En zojuist was het Rex Gildo. En van Rex Gildo hoorden we het liedje Wenn ich je deine Liebe verlier. Nina en Mike, zij vervolgden dit liefdevolle uurtje van Auf geht's met het liedje True Love.

En wie is er niet weggezwijmeld op de muziek en bij de filmbeelden van het oorspronkelijke nummer van Bing Crosby? En ben ik even kwijt. In ieder geval ditmaal Nina und Mike, Deine Liebe. Die Flippers, Liebe ist mehr als nur eine Nacht.

En dat waren dan de Flippers. En zij vertelden ons, liefde is meer dan een one-night stand. U had daarover herkend natuurlijk Vicky Leandros. En zo heet het, Liebe das Leben.

Ich liebe das Leben, Vigili Andros, in een modern jasje gestoken. Dan een drietalletje, gezongen door Mara Keizer. Glaube.

En dan zijn we weer aan de laatste vocale bijdrage gekomen van dit uurtje Auf Geht's. Ja, Glaube, Liebe und Hoffnung van Mara Keizer hoorde u zojuist. En ik sluit af met Margita und ihre Töchter. Liebe macht alles wieder gut. En wat mij betreft, graag tot volgende week.

0: 飞鹿 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jeroen van Kam met het NWS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshoff de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1/2 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een auto met pech staat er een behoorlijke file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 20 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de N765 Ramspolbrug richting IJsselmuiden bij Grafhorst is de vertraging 1 kwartier. En dat komt omdat de Ramspolbrug in de N50 dicht is na een ongeluk. En waarschijnlijk gaat dat lang duren, waarschijnlijk tot 10:00 vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Amersfoort is de vertraging 5 minuten. En op de N765 Ramspolbrug richting IJsselmuiden bij Grafhorst een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Een langdurig conflict tussen inwoner Jacob Jans uit Hierden en de gemeente Harderwijk zorgt voor onduidelijkheid over zijn voorgenomen benoeming als fractievolger namens gemeentebelang Harderwijk. Dat meldt Omroep Gelderland. Er loopt al jaren een geschil tussen Jans en de gemeente over de bouw van een extra woning naast zijn woning. In het verleden werden afspraken gemaakt over zogeheten sloopmeters in ruil voor grond die nodig was voor de aanleg van een fietspad. Een bezwarencommissie van de gemeente oordeelde onlangs dat Jans op basis van die afspraken mocht verwachten dat woningbouw mogelijk zou zijn. Desondanks weigert de gemeente een vergunning te verlenen. De zaak ligt inmiddels bij de rechter. De brandweer is zondagavond uitgerukt naar de A28 bij Harderwijk. Dat gebeurde na een melding van een voertuigbrand. Die kwam rond 7:15 binnen bij de alarmcentrale. Daarna werden hulpdiensten meteen ingezet. De brandweer stuurde onder meer een tankautospuit naar de locatie. Over de omvang van de brand en eventuele gevolgen voor het verkeer is nog geen informatie bekendgemaakt. Er wordt nog onderzoek verricht naar de oorzaak van de brand. En tot slot, politie en gemeenten signaleren een toename van zogeheten autovoelers in Putten, Ermelo en Harderwijk. Criminelen controleren 's avonds en 's nachts of geparkeerde auto's niet zijn afgesloten en nemen daarna waardevolle spullen mee uit de voertuigen. In Putten ontving de gemeente 8 aangiftes en 6 meldingen van autovoelers. Burgemeester Henk Lamboy legde recent een verdachte een last onder dwangsom van 1000 euro op om herhaling te voorkomen. Ook in Ermelo en Harderwijk kwamen de afgelopen periode meerdere meldingen hieromtrent binnen. Gemeenten en politie adviseren om geen waardevolle spullen zichtbaar in auto's achter te laten en de auto altijd af te sluiten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 10 minuten. Op de N764 Campus Zwolle bij Hattem 25 minuten vertraging. En op de N765 Ramspolbrug richting IJsselmuiden bij Grafhorst ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder Van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Politie en gemeenten signaleren een toename van zogeheten autovoelers in Putten, Ermelo en Harderwijk. Criminelen controleren 's avonds en 's nachts of geparkeerde auto's niet zijn afgesloten en nemen daarna waardevolle spullen mee uit de voertuigen. In Putten ontving de gemeente 8 aangiftes en 6 meldingen van autovoelers. Burgemeester Henk Lamboy legde recent een verdachte een last onder dwangsom van 1000 euro op om herhaling te voorkomen. Ook in Ermelo en Harderwijk kwamen de afgelopen periode meerdere meldingen hieromtrent binnen. Gemeenten en politie adviseren om geen waardevolle spullen zichtbaar in auto's achter te laten en de auto altijd af te sluiten. De brandweer is zondagavond uitgerukt naar de A28 bij Harderwijk. Dat gebeurde na een melding van een voertuigbrand. Die kwam rond 8:15 binnen bij de alarmcentrale. Daarna werden hulpdiensten meteen ingezet. De brandweer stuurde onder meer een tankautospuit naar de locatie. Over de omvang van de brand en eventuele gevolgen voor het verkeer is nog geen informatie bekendgemaakt. Er wordt nog onderzoek verricht naar de oorzaak van de brand. En tot slot, in Zeewolde is zondagmiddag de brandweer uitgerukt naar de Ossenkampweg. Dat gebeurde na een melding van een buitenbrand. De melding kwam rond 3:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna direct een brandweereenheid werd ingezet. Over de omvang van de brand in het buitengebied is vooralsnog weinig bekend. Ook is de exacte oorzaak van het incident niet vastgesteld. De brandweer heeft de situatie ter plaatse onderzocht en maatregelen genomen om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
1: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, ik heet je van harte welkom bij het eerste uur van de Cold Oldies. We begonnen dit uur met de Fortunes en Summertime. En deze plaat kwam uit 1963. Wat gaan we meer voor daar? Natuurlijk ons A-B-kantje. En dit keer is een single van de Eagles. De nummer 1, dit komt in 1974. En voor de rest hebben we natuurlijk heel veel plaatjes zoals Elvis en Nederlandstalige plaat. En volgende uur nog heel veel blokje Duits onder andere. Dus kortom, heel veel leuke muziek. Mocht je echter een plaatje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag je dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio's 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. De volgende plaat komt uit 1970. Is van American Breed. En dat is When I'm With You.

En dit was de groep America met California Dreaming uit 1978. En dit was duidelijk een andere versie dan die wij kennen van de Mamas en de Papas. Goed, we gaan verder met Linda Brennan en Anyway You Do uit 1958.

0: you did well to slow down now.
1: En 1358 draaiden wij Nana Ray en You Can't Get Away From Me. Goed, we zijn teruggekomen aan het AB-kantje van de single Eagles in Hotel California. Ja, dat nummer verscheen op het album van Hotel California zelf. Het werd uitgebracht op 22 februari 1977. Het werd geschreven door Von Donnenvelder, Glenn Frey en Don Henley natuurlijk. We hadden in de Nederlandse top, even kijken, top 6. Plaats 6 kwam op Nationale Hitparade. Op 7 was bij de Europarade. En bij de top 40 was het nummer 8. En daarna hebben we uiteraard een B-kantje voor u.

We draaiden Pretty Maids All in a Row van de Eagles. En dit was het B-kantje van de single Hotel California die ze uitbrachten in 1977. Goed, we gaan verder met Barbara Lynn. En Oh Baby, We Got a Good Thing You With... going uit 1964.

0: En we rijden uit 1966. Barbara Lewis en Make Me Belong To You. U luistert nog steeds naar de Cold Oldies op uw station Veluwe FM. En als u het leuk vindt om een plaatje aan te vragen, dan kan dat natuurlijk. Dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. Zet terugkomen aan nummer 1 van 1974. En als we gaan kijken op de Duitse hitlijst, dan zien we daar staan Terry Jacks en Seasons in the Sun.
1: Goodbye to you, my trusted friend.

En we gaan voor Eric Carmen en Never Gonna Fall in Love Again uit 1976. Goed, voor de plaat van Elvis gaan we terug naar 1969. Little Less Conversation. En dit keer draaien wij dan de albumversie.

En 1963 draaiden wij Freddie Scott en I Got a Woman. Goed, van de Nederlandstalige plaat gaan we terug naar 1976. En ik heb er eentje opgezocht van Adele Bloemendaal en Leen Jongewaard. Weet je nog, schat?

En we draaien de Fleetwood Mac met Come a Little Bit Closer uit 1974. We gaan verder met Jackie Trent en Where Are You Now, My Love uit 1965.

En als laatste plaatje van dit uur draaiden we Anne Murray en All the Time uit 1968. Dit was dan het laatste plaatje. Tot aan het nieuws kunt u nog even luisteren naar Jaap Dekke en his Offset Boogie. En uiteraard zijn we straks weer bij terug met heel veel leuke muziek. Mocht u echt een verzoekje willen aanvragen, kan dat altijd natuurlijk. Omdat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook en dat mag naar studio@veluwe.nl. Dus studio@veluwe.nl. En tot zo is dit weer de eerste nieuw.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché-show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei je nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: 60s en 70s. Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Dag Sasse, Keten van harte welkom bij het tweede uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met de George Baker Selection en Holiday uit 1972. Wat gaan we weer voor draaien? Natuurlijk, we hebben nog heel veel leuke plaatjes, zoals Blokje Duits gaan we straks draaien. Mocht u echt een verzoek willen aanvragen, kan dat ook. Dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. Ja, Blokje Duits zei ik al. We beginnen met Bobby Bear en Rosalie uit 1965.

Dit was een leuk plaatje van Harpo en Movistar uit 1975. We hebben nu voor u klaarstaan Gene Pitney en Billy, You Are My Friends uit 1968.

En we draaien de Pool Anchor met Cinderella uit 1961. We gaan nu een plaatje draaien van Honey Khan en Woman Can't Live by Bread Alone. En deze plaat kwam uit 1971.

En we draaien de Jackson 5 met ABC uit 1970. We gaan nu een plaat draaien van Otis Redding en These Arms of Mine uit 1963.

We draaiden Paul Dow en Dolphin en It's Better to Know You uit 1969. We gaan nu een plaat draaien van The Wings en Children, Children uit 1978.

En op verzoek van Martin draaiden wij Cool for Cats van Grease uit 1979. We gaan nu een plaat draaien uit 1958 en dat is Michael Holiday en The Story of My Life.

En we hebben voor u Bonnie Brooks en A Letter From My Love uit 1964. We gaan nu verder met Racy, een Boy Oh Boy uit 1979. Oh.

En als uitsmijter draaien wij vanavond Roger Daltrey en Giving It All Away. En deze plaat komt uit 1973. Zoals ik al zei, de laatste plaat. Ja, dus ik wil alvast heel erg bedanken voor het luisteren naar ons. Ik wil Hans bedanken voor techniek. En uiteraard zijn we de volgende week ook gewoon weer met een heel nieuw programma. Mocht je er dan ook weer bij zijn, ik zou zeggen van harte welkom. Voor straks wel rusten en tot volgende week. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Zeewolde is zondagmiddag de brandweer uitgerukt naar de Ossenkampweg. Dat gebeurde na een melding van een buitenbrand. De melding kwam rond 3:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna direct een brandweereenheid werd ingezet. Over de omvang van de brand in het buitengebied is voor ons nog weinig bekend. Ook is de exacte oorzaak van het incident niet vastgesteld. De brandweer heeft de situatie ter plaatse onderzocht en maatregelen genomen om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brandweer is zondagavond uitgerukt naar de A28 bij Harderwijk. Dat gebeurde na een melding van een voertuigbrand. Die kwam rond 7:45 binnen bij de alarmcentrale. Daarna werden hulpdiensten meteen ingezet. De brandweer stuurde onder meer een tankautospuit naar de locatie. Over de omvang van de brand en eventuele gevolgen voor het verkeer is nog geen informatie bekendgemaakt. Er wordt nog onderzoek verricht naar de oorzaak van de brand. En tot slot, politie en gemeenten signaleren een toename van zogeheten autovoelers in Putten, Ermelo en Harderwijk. Criminelen controleren 's avonds en 's nachts of geparkeerde auto's niet zijn afgesloten en nemen daarna waardevolle spullen mee uit de voertuigen. In Putten ontving de gemeente 8 aangiftes en 6 meldingen van autovoelers. Burgemeester Henk Lamboy legde recent een verdachte een last onder dwangsom van 1000 euro op om herhaling te voorkomen. Ook in Ermelo en Harderwijk kwamen de afgelopen periode meerdere meldingen hieromtrent binnen. Gemeenten en politie adviseren om geen waardevolle spullen zichtbaar in auto's achter te laten en de auto altijd af te sluiten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: don't you know she's all right? I don't you know she's all right? She's all right, she's all right.
1: We komen aan het eind van het eerste uur, maar blijf tuned in, want er komt nog meer na het nieuws.

0: it's wearing. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: That's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheid er nou mee, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. Op de militaire kazerne in Stroe heeft zich eind verleden jaar een geweldsincident voorgedaan tijdens een feest waarbij alcoholgebruik een rol speelde. Daarbij raakte één militair gewond nadat hij door een collega met een bierflesje was geslagen. Dat meldde zowel Omroep Gelderland als Dagblad Trouw. Ze doen dat op basis van onderzoek naar ernstige incidenten op Nederlandse defensielocaties waarbij alcoholgebruik betrokken was. Volgens de berichtgeving vond het voorval plaats tijdens een zogenoemd binnenslapersfeest op de kazerne in Stroe. Uit het onderzoek blijkt dat het incident niet op zichzelf staat. Een innovatief systeem voor slimme straatverlichting, ontwikkeld door studenten van Landsteden MBO, heeft de KAI Challenge gewonnen tijdens de uitreiking van de Velus Innovatieprijs in Harderwijk. De technologie maakt het mogelijk dat lantaarnpalen automatisch aanspringen bij beweging en feller gaan branden bij harde geluiden. Volgens Dagblad De Stentor werd het project ontwikkeld door DigiNext, een initiatief dat onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samenbrengt om digitale innovaties te stimuleren. Studenten van Landsteden MBO en Hogeschool Windesheim werkten de afgelopen jaren aan uiteenlopende praktijkopdrachten. Het winnende project richt zich op het vergroten van de veiligheid in de openbare ruimte. En tot slot, de brandweer is zondagavond uitgerukt naar de A28 bij Harderwijk. Dat gebeurde na een melding van een voertuigbrand. Die kwam rond 7:15 binnen bij de alarmcentrale. Daarna werden hulpdiensten meteen ingezet. De brandweer stuurde onder meer een tankautospuit naar de locatie. Over de omvang van de brand en eventuele gevolgen voor het verkeer is nog geen informatie bekendgemaakt. Er wordt nog onderzoek verricht naar de oorzaak van de brand. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.
1: Spinderella cut it up one time.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd